0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
1: Peugeot. Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
2: Clara Live.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Clara Life.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Clara, live.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Clara, live.

0: continuou.
1: Het is 6:00. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Kamer heeft gisteravond de fusie goedgekeurd van de Brusselse politiezones. Vanaf 1 januari 2028 zal er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone zijn. Nu zijn er dat 6. Ook de oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quintin zal de fusie niet alle problemen in Brussel oplossen, maar is ze wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
2: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafieken, goed te kunnen voeren.
1: Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking heeft de Chinese president Xi zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump ontvangen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezocht. En Thomas de Grave, hoe is die ontvangst verlopen?
3: Wel, de start van dit bezoek leek alvast helemaal volgens het boekje te verlopen, met een indrukwekkende ontvangst daarvoor de grote volkszaal in Peking. Daarna een kort gesprekje binnen tussen de twee leiders. Xi, die zei dat dit een nieuw hoofdstuk zou kunnen worden in de relatie tussen China en de VS. Donald Trump die dan zei dat hij heel erg onder de indruk was van de ontvangst, dat hij altijd al een goede relatie heeft gehad met Xi. Hij noemde hem ook een grote leider en dat de relatie tussen de VS en China beter zal worden dan ooit.
1: Ja, en daarna gingen de camera's uit en de deuren dicht. Waarover hebben ze het achter gesloten deuren?
3: Wel ja, nu deze ceremoniële onderdelen even voorbij zijn, kunnen de gesprekken echt starten en daarin zal de handel tussen de twee landen wellicht centraal staan en alles wat ermee gepaard gaat, dus ook het openstellen van de markten, tarieven, maar ook de uitdagingen rond AI, toegang tot zeldzame aardmetalen voor technologie, ook belangrijk voor defensie onder andere. En daarover gesproken, ook de oorlog in Iran zal zeker besproken worden, want China is een van de landen die veel economische pijn ondervindt door die oorlog. Ze importeren het grootste deel van hun olie uit die regio, onder andere uit Iran. Maar dat brengt hen meteen ook in een positie waarbij ze mee zouden kunnen werken aan een oplossing in dit conflict en mee zouden kunnen helpen om die straat van Hormuz opnieuw open te krijgen.
1: Dankjewel, Thomas. Het Israëlische leger heeft in Libanon de afgelopen maand al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil daar, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. En sinds maart heeft het Israëlische leger ook al bijna 3.000 mensen gedood in Libanon. Volgens Israël zijn het altijd gericht te aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het weer. Eerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuons.
1: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf 1 januari 2028 is er nog maar één politiezone in het Brussels gewest. Nu zijn er dat zes. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. De wet maakt het ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Dat zal vrijwillig kunnen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kenta.
2: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezone vandaag naar een 60-tal politiezone. Dus we hebben gedaan met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
1: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil zo snel mogelijk een gesprek met autoconstructeur BMW. Uit een panoreportage bleek dat de voorbije jaren tientallen diesel-BMW's in brand gevlogen zijn door een constructiefout en dat de terugroepactie in ons land al 8 jaar aansleept. Minister Beenders wil een duidelijke uitleg waarom dat zo lang duurt.
3: Ik wil vooral eerst weten van wat is daar nu eigenlijk allemaal gebeurd. Ik vind het vrij hallucinant dat er al 8 jaar problemen zijn en dat er nog steeds wagens rondrijden die in brand kunnen schieten. Het idee alleen al dat je misschien met een baby op de achterbank maar een paar seconden tijd hebt om een brandende wagen te verlaten, vind ik echt hallucinant. Dus ik wil echt wel weten hoe het komt dat het zo lang duurt. Want het kan toch niet zo moeilijk zijn om eigenaars van auto's te contacteren en zorgen dat die naar de garage gaan.
1: De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking stopzetten met Israëlische partners. Dat heeft rector Petra de Sutter gisteravond gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens de Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de universiteit in Gent bezetten. Sinds de oorlog in Gaza is er kritiek op samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen. Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking is het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China officieel begonnen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezoekt. Dat was toen ook Trump. De ontvangst verliep hartelijk. Trump noemde Xi een grote leider en zei dat de relatie tussen beide landen beter wordt dan ooit.
4: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Nu volgen nog handelsgesprekken. President Xi zei dat de twee landen betere partners zijn dan rivalen. Hij waarschuwde Trump wel voor inmenging in de kwestie Taiwan. Het weer heerst nog geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag droger in het westen met meer opklaring. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
5: Now I will announce.
6: Eens in de 4 jaar brengt de koningin Elisabeth-wedstrijd de strafste cellisten uit de 4 windstreken samen. Beleef de spanning, precisie en virtuositeit van op de eerste rij tijdens de halve finale van de koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.
5: Queen Elizabeth Grand Prize.
6: Straks op Clara en VRT Max.
0: Espresso met Greet Samien. Goedemorgen. Ja, we zijn er een uurtje later dan gewoonlijk, want vandaag is het hemelvaart. En misschien kon u ook wat langer blijven liggen vanmorgen, omdat u een dagje vakantie hebt vandaag. En straks misschien zelfs een extra lang weekend. Wij hebben in ieder geval weer een volle uitzending klaar. Welkom bij Espresso.

We begonnen helemaal in het thema vandaag. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu van Karel Philipp Emanuel Bach. Bariton Andreas Wolf zong Willkommen Heiland. En Bart van Rijn dirigeerde Il Gardelino. De Noorse violiste Vilde Frang komt binnenkort nog eens naar ons land. Op zondag 24 mei staat ze in muziekcentrum De Bijloken in Gent. Samen met het Kammerorkest Basel, waar ze al bijna 15 jaar mee samenspeelt. En wanneer ze met dat barokorkest optreedt, zegt ze, voelt ze zich altijd herboren. Alsof ze een detoxkuur krijgt. Er hangt altijd elektriciteit in de lucht met het Kammerorkest Basel. Ze gaan Bach spelen in Gent, Mendelssohn en Grieg. Op zondag 24 mei dus. Deze Vilde Frang

0: Estrelita van de Mexicaanse Manuel Ponce, met violiste Vilde Frank, hier begeleid door José Gallardo. Hoe ga je om met onzekerheid en een wereld die in brand staat? Het is een vraag waar de Nederlandse componist en pianist Joep Beving lange tijd mee geworsteld heeft. Het antwoord vond hij in de muziek. En gisteren was Joep hier te gast bij Cara in Music Matters. Hij kwam er zijn nieuwste album Liminal voorstellen. En toen vertelde hij iets wat bleef hangen bij mij. Over hoe hij omgaat met die onzekerheid in de wereld van vandaag.
1: Ik hoef niet de lijst van alle crisis op te noemen die we hebben. Maar het gaat natuurlijk van ecologie tot AI tot geopolitiek. We weten niet waar het heen gaat. En dat... Dat is toch lastig, hè? Onzekerheid. Hoe verhoud je je daartoe? Wat doe je ermee? En dat is om dan vervolgens achter een piano te gaan zitten... wat eigenlijk een beetje naast zijn doel, zou je zeggen. Maar wat het is sowieso een beetje geprivilegeerd om op die manier om te gaan met deze tijd. Maar ik voel zeker de onzekerheid en... En dat is erg lastig, vind ik. Ik heb kinderen, dus dan wil je dat graag. Maar het is ook wel, weet je, het is vaak uit dit soort perioden worden de meest grote bewegingen gecreëerd en de mooiste kunst gemaakt. En we moeten ook wel veranderen. Dus ja, zo, ik ben ongeveer iets meer dan 10 jaar geleden begonnen, eigenlijk uit noodzaak voor mezelf. Om me weer in verbinding te stellen. En toen heb ik gedacht, hoe doe ik dat dan? Dan moet ik iets universeels trachten te benaderen. En dat is dan of waarheid of schoonheid. En op een piano. Schoonheid toch het makkelijkst.
0: Hij kan ook zo bij de radio komen werken met zijn warme, diepe stem. Joep Beving, maar hij heeft dus ook iets te vertellen. Dat gesprek van gisteren bij Music Matters kan u nog herbeluisteren via het Klare Kanaal op VRT Max. Dit is Voda, een van de nummers op Liminal, zijn nieuwste album.

De grote, vriendelijke reus van de verstilde pianomuziek. Hugh Beving. Met elk album lijkt hij minder noten nodig te hebben om telkens meer te kunnen zeggen. Espresso.

Ze is nog altijd maar 26, Rita Páez. En hier zong ze een nummer uit haar debuutalbum. Ze komt uit een muzikale familie en toen ze voor haar debuutalbum op zoek moest naar muzikanten, moest ze dus ook niet zo ver zoeken. Haar moeder en haar ene broer doen mee op gitaar en haar andere broer speelt trompet op dat debuutalbum. Het is intussen bijna 7:30. Goedemorgen en welkom.

0: Het is 7:30. Een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf 1 januari 2028 is er nog maar één politiezone in het Brussels gewest. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. En die wet maakt ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Dat zal vrijwillig kunnen, maar de zones krijgen er wel geld voor als aanmoediging. De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking stopzetten met Israëlische partners. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens de Sutter komt de universiteit daarmee tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de Gentse Universiteit bezetten. En met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking is het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China officieel begonnen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezoekt. De ontvangst verliep hartelijk. Beide leiders hebben ook al een gesprek gehad over de handelsrelaties. Maar ook de kwestie Taiwan kwam ter sprake en de oorlog tegen Iran. Het weer. Eerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

deel uit een celloconcerto van Johan Wilhelm Hertel met solist Alexander Roudin en het Musica Viva Kamerorkest. De Koningin Elisabeth-wedstrijd draait intussen op volle toeren en ook vandaag spelen 8 cellisten hun halve finale. En misschien hebt u vandaag en de komende dagen extra veel tijd om dat allemaal te volgen. Want we brengen alles live tot bij u met één programma dat synchroon te volgen is, zowel op radio als tv. Nico van Opstal zit straks weer klaar op het zijbalkon in Flagey voor de eerste sessie om 3 uur en dan vanavond de tweede sessie om 8 uur.

0: Gitarist Julien Lage. Hij was afgelopen zondag nog te horen op Jazz à Liège. En hier speelde hij een nummer uit zijn album Speak to Me.
1: De keuze van Clara.
0: Feestdag of niet, ik laat u vandaag ook een fragment horen uit onze keuze van Clara. En dat zijn deze week twee cd's vol muziek van Christoph Graupner. Een zeer productieve tijdgenoot van Telemann en Bach, die 50 jaar lang in dienst was van de vorst van Darmstadt. En hij schreef daar een knap en vernieuwend oeuvre bij elkaar. Sonates, sinfonia's, aria's, koralen, de man schreef het allemaal. En het ensemble Il Gardellino, onder leiding van Florian Heijerik, voert het uit alsof het gisteren geschreven is. Fris, transparant en tijdloos.

Een deel uit een van die symfonia's van Christoph Graupner. Veel van die symfonia's zijn nooit eerder opgenomen, laat staan zelfs uitgevoerd in de tijd van Graupner. Maar nu kunnen wij er dus van genieten, dankzij Il Gardelino en Florian Heirik. Hun nieuwe dubbelalbum is deze week onze keuze van Clara. En volgende week woensdag is Florian Heirik, naar aanleiding van dit nieuwe album, ook de gast in Music Matters.

0: Trio Gaspar met het eerste deel uit het pianotrio nummer 44 van Joseph Haydn. En L'Arpeggiata brengt er nog wat schwung in hier.
1: Clara, blijf verwonderd.

Io vengo regando flores. Ik ga de bloemen water geven van Agustín Rivas uit het nieuwe album van L'Arpeggiata. En dit is nog Howicelli, die een pianosonate van Felix Mendelssohn speelt. Dan is er het nieuws van 8. En straks doen we er weer een aflevering bij van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na Brussel worden ook andere politiezones aangemoedigd om samen te smelten. De Gentse Universiteit gaat alle samenwerkingsprojecten met Israël stopzetten. En de Chinese president Xi waarschuwt Donald Trump om zich niet te moeien met Taiwan. Vanaf 1 januari 2028 is er in Brussel nog maar 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. En die wet maakt het ook in de rest van het land mogelijk om te fuseren. Dat zullen de politiezones vrijwillig kunnen doen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kenten.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben begonnen met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: Testaankoop pleit voor een Europese aanpak van terugroepacties voor auto's. Een panoreportage toonde aan dat een terugroepactie van BMW voor een constructiefout die brand kan veroorzaken al 8 jaar aansleept. Volgens Laura Klaes van Testaankoop is een centrale aanpak nodig, want autobouwers leggen nog te vaak de verantwoordelijkheid bij de consument.
2: Het is zo dat zij nooit grote publieke communicatiecampagnes zullen doen wanneer zij vaststellen dat er een probleem is met hun auto. Ja, en dus eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid bij de consument gelegd om zelf te weten, valt mijn auto onder een terugroepactie, vanzelf een afspraak te maken bij de garage. En dat is onverantwoord als je ziet wat voor gevolgen de problemen bij auto's uiteindelijk toch wel kunnen hebben.
0: De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking met Israëlische partners stopzetten. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens de Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de universiteit bezetten. Sinds de oorlog in Gaza is er kritiek op samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen. En bij Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de Raad van Bestuur omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani er volgend jaar komt optreden. Een concert van de Münchner Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd omdat Lahav Shani zich niet expliciet had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. En daarmee is een grens overschreden, zegt minister van Staat Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstappen.
3: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: Het Israëlische leger heeft in Libanon al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt er wel een staakt het vuren, maar toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil er, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. Sinds maart heeft het Israëlische leger in Libanon ook al bijna 3.000 mensen gedood. Volgens Israël zijn het altijd gerichte aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. In Loosdrecht in Nederland is protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers gisteravond opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd er nog brand gesticht en om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur onder meer extra politie ingezet. Maar toen relschoppers opnieuw met vuurwerk gooiden, zette de politie het waterkanon in. 4 mannen werden opgepakt. De Chinese president Xi hoopt dat China en de VS een onderling conflict kunnen vermijden. Maar dan mogen de Verenigde Staten zich niet moeien met de kwestie Taiwan. Dat zei Xi op de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Veerle de Vos.
4: Met een stevige handdruk verwelkomt president Xi zijn Amerikaanse collega op de trappen van het Paleis voor het Volk. Samen met honderden schoolkinderen die zwaaien met bloemetjes en vlaggen. Na het

0: Bouwen van de troepen is het tijd voor een eerste ontmoeting. President Trump prijst Xi als een groot leider.
1: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: Het optimisme van Trump wordt enigszins bekoeld door zijn Chinese collega, die waarschuwt voor een mogelijk conflict. Achter gesloten deuren verwijst Xi naar Taiwan, een eiland dat China dolgraag wil inlijven, iets waar de VS zich beter niet mee bemoeien. Na de eerste gesprekken is het tijd voor toerisme. Een uitstap naar de historische Tempel van de Hemel.
2: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitvoeren op verschillende plekken in Oekraïne. Het aantal slachtoffers is nog onduidelijk, zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
3: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens, ja, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen. Gisteravond laat veel geratel van luchtafweer. Ik heb inslagen gehoord, ik denk een stuk of 8. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel, dat gisteren was het in het hele land raak. Gisteravond, gistermiddag en afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
2: Het weer, eerst nog geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien, het weekend wordt wat droger. We begonnen met de fusie van de politiezones in Brussel vanaf 1 januari 2028. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd en die wet maakt ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blijf verwonderd.
5: Ik ben Stan, ik ben 22 jaar en ik speel Theorbe.
6: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
5: Ze zeggen vaak dat het enige instrument is dat ze niet horen op een podium, maar wel zien.
6: Carlos Sio praat met Stan Geudens.
5: Dat is voor ons hard werken om ons toch hoorbaar te maken, zeker in grotere bezettingen.
6: Morgen vanaf 12 uur op Clara.
5: Geeft u echt de mogelijkheid om op een heel intieme, zachte manier echt in die muziek te kruipen.
6: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
7: Kunstencentrum Nona presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
8: Espresso met Greet Samien.
9: Goedemorgen, het is hemelvaart vandaag. Maar ook dag 4 van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Die u hier elke dag kan volgen op radio en tv. U moet misschien even zoeken op VRT Max. Maar de sessie van 3 uur is te zien op VRT Canvas. En die van 8 uur op het kanaal van Ketnet. Of luister gewoon naar Clara, want dit keer maken radio en tv samen 1 programma. Handig. Welkom weer bij Espresso.

0: In Your Blood, het vierde deel uit het celloconcerto van Anna Klein met celliste Maya Bogdanovic en het Fion Symphony Orchestra. Espresso. Oh la la, er is weer een nieuwe aflevering van Clara en Sander, hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek. En de temperatuur ging wat meer de hoogte in de studio tijdens hun opname, want ze hebben het over Francis Poulenc, zijn balletmuziek Les Biches. Een pikante houseparty.
1: Het grote vraagteken in dat ballet Les Biches. Wat gebeurt er daar? Dus er zit heel veel seksuele spanning in die muziek. Het ging volgens Poulenc niet over de liefde, maar over plezier. Dus eigenlijk
2: ja,
1: over
2: dat weet
1: seks.
2: Ja, ja.
1: Voilà. En ook over de erotiek die in de lucht hing in de jaren 1920 in Parijs.
2: De Roaring Twenties. Echt waar, ik had die zo graag meegemaakt.
1: Ja, je bent 100 jaar te laat.
2: Te laat. Maar er is wel een goede film. Midnight in Paris van Woody Allen. Die gaat daarover.
1: Uh-huh.
2: Ooit?
3: Nee.
2: Ja. Ik moet het zelfs niet vragen, ik ken het antwoord al bij
1: maar
2: jou.
1: Zeg, alsof ik geen enkele film ken.
2: Ja, oké. Okay. Zet hem maar op je lijstje. Ja. Midnight in Paris. Ja, het gaat eigenlijk gewoon over een man die elke keer wanneer het middernacht is, terugkeert naar de jaren 20. En plots zit hij daar tussen al zijn grote idolen. Hemingway, Picasso,
1: Poulenc.
2: Misschien, dat herinner ik mij niet meer. Maar echt, alles was zoveel mooier toen. Die flapper dresses.
1: Die wat?
2: Die flapper dresses.
1: Flapper dresses.
2: Ja, dat waren zo de typische jurken uit die tijd.
1: Ja?
2: Met zo allemaal van die glinsterende franjes.
1: Met flappen.
2: Zo, dat dan allemaal zo meezwiert wanneer je danst. En dan zo.
1: Met een pluim in je haar, zo een mooie haarband.
2: Ja,
1: krullend haar
2: bij. Maar je weet dus wel hoe het eruit ziet allemaal.
1: Zo'n beetje de Great Gatsby.
2: Ook helemaal,
1: een beetje,
2: die vibe.
1: Ja, maar dat
2: kom aan, wij twee op zo'n feestje.
1: Oh.
2: Stel je voor dat ik zo morgen naar VRT kom in zo'n flapperdress.
0: Ik hoop dat Clara hier straks zo binnen flappert. En dan natuurlijk op Les Biches, die balletmuziek van Francis Poulenc, waarover Clara en Sander het hebben in hun nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Nu te beluisteren op VRT Max. Maar oké, hier toch ook al een kleine muzikale amuse-bouche van Les Biches.

Maar we zitten deze week al aan de laatste aflevering uit dit zesde seizoen van de Twintigers. En de laatste twintiger uit deze lichting is Stan Geudens en hij speelt Théorbe en Luit. Hij is daarmee begonnen toen hij als kind de film Tous les matins du monde zag, met muziek van en door Jordi Savall. Maar toen had hij waarschijnlijk nooit durven dromen dat hij ooit nog mee zou mogen spelen met Jordi Savall. En met het barokensemble Il Pomodoro. En ook voor het eerst met Vox Luminis vorige week nog. Om maar te zeggen, Stan Geudens is gegeerd als muzikant. En morgen zit hij hier dus bij Carlo in de laatste uitzending van dit seizoen van de Twintigers. Dit is al een stukje uit het Studio Toetsconcert van Stan Geudens. En daarvoor nodigde hij ook een vriendin van hem uit. Layal Ramadan op Viola da Gamba.

De zoetgevoisde Elina Duni met een liedje uit haar geboorteland Albanië. En dit lied wordt haar gezongen wanneer een bruid haar ouderlijk huis verlaat. Het staat op de Reaching for the Moon, het derde album al, dat Elina Duni maakte samen met gitarist Rob Luft. En tot aan het nieuws van 8:30 speelt Andreas Moulin nog City Lights, een eigen nummer uit zijn album When Night Falls. MUZIEK

0: is 8:30. Een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf 1 januari 2028 is er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd en die wet maakt ook in de rest van het land fusies mogelijk. Dat zal vrijwillig kunnen, maar de politiezones krijgen er wel geld voor als aanmoediging. De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking met een aantal Israëlische partners stopzetten en stapt tegelijk uit 5 projecten. Volgens rector De Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de Universiteit van Gent bezetten. En de Chinese president Xi hoopt dat China en de VS een onderling conflict kunnen vermijden. Maar dan mogen de Verenigde Staten zich niet moeien met de kwestie Taiwan. Dat zei president Xi op de eerste dag van het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China wil Taiwan inlijven. Tot nu koos de VS de kant van Taiwan. Het weer, eerst nog geregeld buien. In de late namiddag droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. En het weekend wordt wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Brussels Philharmonic presenteert Dvorak 8. Een symfonie vol frisse levenslust, boheemse volksmuziek en onweerstaanbare dansritmes. Onder leiding van muziekdirecteur Kazushi Ono. Op 23 en 24 mei in Flagey. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.

Een nummer van Henry Mancini uit 1961 uit zijn album Mr. Lucky Goes Latin. En dit is Mr. Martin James Bartlett.

Pianist Martin James Bartlett speelde Bach samen met het Mozarteum Orkest Salzburg onder leiding van Howard Griffiths. Espresso.

opgenomen in de koninklijke kapel van Versailles. Deze Vespro della Madonna van Claudio Monteverdi door Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. En dit is voor mij een ontdekking, de Duitse celliste Emilie Witbrood, die dit nummer schreef op maat van de klassiek getrainde operazanger, die hier ook meedoet, Sandro Henel, Cold Shelter.

Cold Shelter. Sandro Henel zong dit nummer van Emily Witbrood en zij speelde ook cello. Mark Janssens presenteert straks Ampersand. En hij gaat op deze vrijdag van Hemelvaart samen met u op zoek naar muziek die een boodschap van vrede en verzoening uitdraagt. Maak er nog een mooie dag van met Clara. En graag tot morgen vroeg om 6:00.

0: Victor Julien Laferrière won in 2017 de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Op 21 mei brengt hij bij Bozar een hommage aan Pablo Casals, volgens velen de beste cellist rond de eeuwwisseling. Een niet te missen concert met muziek van Bach, Kodály en Casals. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Gentse Universiteit gaat een aantal samenwerkingsprojecten met Israël stopzetten. Na Brussel worden ook andere politiezones aangemoedigd om samen te smelten. En de Chinese president Xi waarschuwt Donald Trump om zich niet te moeien met Taiwan. De Universiteit Gent wil versneld 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische partners stopzetten. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen kritiek sinds de oorlog in Gaza. Aan de UGent bezetten pro-Palestijnse actievoerders ook opnieuw een gebouw. Volgens de Sutter komt de universiteit nu gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de bezetters.
2: Laten we zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken misschien wel onder de omstandigheden is genomen. Maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen de 5 laatste projecten samen aanpakken.
1: Bij Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de Raad van Bestuur, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani er volgend jaar komt optreden. Een concert van de Münchner Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat Lahav Shani zich niet expliciet had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. En daarmee is een grens overschreden, zegt minister van Staat Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstappen.
3: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk. Als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
1: In Libanon heeft het Israëlische leger in al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt er een staakt het vuren, maar toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil er, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. Vanaf 1 januari 2028 is er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd en die maakt het ook in de rest van het land mogelijk dat politiezones samensmelten. Dat zal vrijwillig kunnen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kenta.
4: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben begonnen met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
1: Minister van Consumentenbescherming Beenders vindt dat het Europese meldsysteem voor teruggeroepen producten niet goed werkt. Dat besluit trekt hij na de Pano-uitzending, waaruit blijkt dat een terugroepactie bij BMW al 8 jaar aansleept. Volgens Beenders heeft het Europees systeem in dit dossier duidelijk gefaald.
5: Ik vind persoonlijk dat Europees systeem, Safety Gate heet dat, dat is eigenlijk een meldsysteem waar alle producten op gemeld worden waar een probleem mee is, dat dat gewoon niet goed werkt. Duitsland heeft geoordeeld dat het niet ernstig genoeg was om het te registreren op dat Europees meldsysteem. En ik denk dat dat gewoon alles zegt. En dat moet anders. Het minste risico dat er met een product is, moet op dat meldsysteem komen, zodat elke overheid in elk Europees land weet wat er aan de hand is en wat die moet doen.
1: De Chinese president Xi waarschuwt de Verenigde Staten om zich niet te moeien met Taiwan. Xi zei dat tijdens de eerste dag van het staatsbezoek van president Trump aan China. Veerle de Vos.
6: Met een stevige handdruk verwelkomt president Xi zijn Amerikaanse collega op de trappen van het Paleis voor het Volk. Samen met honderden schoolkinderen die zwaaien met bloemetjes en vlaggen. Na het schouwen van de troepen is het tijd voor een eerste ontmoeting. President Trump prijst Xi als een groot leider.
7: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
6: President Xi denkt dat de VS en China meer gelijkenissen hebben dan verschillen.
8: 我始终认为中美之间的共同利益大于分歧.
6: Maar achter gesloten deuren waarschuwt Xi de Verenigde Staten om zich niet te bemoeien met Taiwan, een eiland dat China dolgraag wil inlijven, als ze een goede relatie met China willen behouden. Na de eerste ernstige gesprekken is het tijd voor ontspanning. Een uitstap naar de historische tempel van de hemel.
1: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitvoeren op verschillende plaatsen in Oekraïne. Het aantal slachtoffers dat daarbij valt is nog onduidelijk, zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
9: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens, ja, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen, gisteravond laat, veel geratel van luchtafweer. Ik heb inslagen gehoord, ik denk een stuk of 8. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel, gisteren was het in het hele land raak, gisteravond, gistermiddag en afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
1: Het weer heerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag droger met meer opklaringen in het westen. En niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. We begonnen met de beslissing van de Gentse Universiteit om de laatste 5 samenwerkingsprojecten met Israël versneld en tegelijk stop te zetten. Projecten die problematisch zijn sinds de oorlog in Gaza. Meer op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd. Ampersand. Met Mark Janssens.
10: Goedemorgen en welkom bij Ampersand op deze vrije donderdag van Hemelvaart. Misschien is dit voor u wel het begin van een lang weekend. Blij dat we daar deze voormiddag ons steentje toe kunnen bijdragen. Al is dat natuurlijk vooral uw verdienste. Want ook vandaag rekenen we op uw creativiteit, een spontane ingeving misschien, en een wens om muziek te koppelen aan een wens van vrede en verzoening. Waarom we net daar naar op zoek zijn, dat vertel ik zo meteen. Maar denkt u nu toch al even na. Welk klassiek stuk, welke melodie, welke instrumentale of gezongen muziek is voor u een oprechte boodschap van vrede en verzoening?

Muziek van Michael Nyman, The Diary of Anne Frank. If, het was een fragment daaruit met Justin Davis, de contratenor in het ensemble Fretwork. Het is muziek die Michael Nyman componeerde voor een Japanse animatiefilm, The Diary of Anne Frank, een animatiefilm uit 1995. Vandaag, dag op dag, 40 jaar geleden, publiceerde het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie de volledige dagboeken van Anne Frank. Daarin haar volledige tekst, al haar woorden. En meteen werd er ook wetenschappelijk bewezen dat deze dagboeken echt zijn, authentiek, op basis van onder andere het handschrift en het type papier. Ik herinner mij dat ik als 13-jarige in de klas van meneer Hermans voor het eerst las in die dagboeken van Anne Frank. Misschien heeft u daar ook herinneringen aan. En er is nog een andere reden om het vandaag over vrede en verzoening te hebben. Op 14 mei 1940 werd Rotterdam gebombardeerd. Het bombardement 's namiddags duurde geen kwartier, maar de Duitse bommenwerpers vernielden wel bijna de volledige historische binnenstad. Ja, honderden Rotterdammers stierven. 80.000 mensen hadden van de ene dag op de andere geen dak meer boven hun hoofd.

een lied bewerkt door Willem Pijper, de Nederlandse componist, Dans les ombres de la nuit, met Julia Bronkhorst en Maarten Hilenius aan de piano. Willem Pijper, hij werd in 1930 directeur van het conservatorium van Rotterdam. Dat is hij gebleven tot aan zijn dood. En het bombardement van Rotterdam in mei 1940 vernietigde ook het huis van Willem Pijper en een deel van zijn manuscripten. Er is trouwens al een luisteraar die schrijft: mijn moeder, nu 94, moest daar in Rotterdam vluchten met 9 broertjes en zusjes, om maar te zeggen. Het is ook nog vandaag dat het leeft. En nu is het aan u. Welk klassiek stuk, welke melodie, welke instrumentale of gezongen muziek draagt voor u een boodschap van vrede en verzoening uit? Ik ontvang uw muzikale en andere vredesuggesties graag in de app van Clara of via mail ampersand@clara.be.

muziek van Julius Röntgen, een man die bevriend was met als Liszt en Brahms. Zijn walssymfonie, zijn tiende symfonie met de Duitse Staatsphilharmonie Reinhard Pfalz onder leiding van David Porcelein. Ja, Nederland is vandaag de aanleiding om er een ampersand rond vrede en verzoening van te maken. We herdenken het vreselijke bombardement op Rotterdam en we lezen in de dagboeken van Anne Frank, die exact 40 jaar geleden in hun volledige en originele vorm verschenen. En dit is een fragment uit dat dagboek van Anne Frank. Gisteren ben ik ontzettend geschrokken. Er werd om 8 uur plotseling heel hard gebeld. Ik dacht niet anders of er kwam iemand wie... Ja, dat snap je wel. Maar toen ze allen beweerden dat het zeker qua jongens waren, of de post was, toen werd ik rustiger. De dagen worden hier erg stil. Lewin, een kleine Joodse apotheker en chemicus, werkt voor meneer Kraler in de keuken. Hij kent het hele gebouw goed en daarom zijn we al

labor bang dat hij het in zijn hoofd krijgt om in het vroegere laboratorium een kijkje te gaan nemen. We zijn zo stil als babymuisjes. Wie had 3 maanden geleden kunnen vermoeden dat kwikzilver Anne urenlang zo rustig zou moeten en zou kunnen zitten?

de stem van Aafje Heinis in Oorlicht uit de tweede symfonie, de Angestellungssymfonie van Gustav Mahler met het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam en Bernard Haitink. Ja, Aafje Heinis in de meidagen van 1945 bij de bevrijding, daar ging ze buitengewoon zingen. Niet alleen buitengewoon, maar ook gewoon buiten zingen. Dank zij dier, herzong ze. Een stuk toegeschreven aan Händel. Ze zou dat trouwens ook opnemen in 1999 en ze kreeg daar dubbel platina voor, 50.000 verkochte exemplaren. Maar ze bleef heel bescheiden, Aafje Heinis, en wat een stem. Pacem, vrede, ook in deze mis van Johann Sebastian Bach.

Na het Dona Nobis Pace met de Hohe Messe van Bach met La Petite Bande en Sigiswant Kuijken zong het Octopus Kamerkoor onder leiding van Bart van Rijn, Abendvriede, muziek van Jozef Rijnberger. Tussen 2028 en 2030, we moeten nog even wachten, vertrekt de nieuwe NASA-missie richting Venus. Bijna 40 jaar nadat een ruimtesonde voor het laatst een bezoek bracht aan onze, toch wel weten we ondertussen, bloedhete buurplaneet. We gaan nu al even de temperatuur opmeten. Venus, de brenger van vrede. Muziek van Gustav Holst. En ondertussen stromen uw suggesties binnen. Dus ik ga ermee aan de slag.

Venus, the Bringer of Peace, set the planets van Gustav Hals met London Symphony Orchestra onder leiding van André Previn. Vrede, verzoening, daar gaat het vandaag over. Deze voormiddag hier in Ampersand. Micheline die vindt een zeer mooie uiting van vrede en verzoening. De Pêcheur de Perle van Bizet, de parelvissers, waar de beide liefdesrivalen uiteindelijk elkaar terugvinden en zich in het duet Au fond du temple saint verzoenen. En zweren tot de dood hen scheidt dat ze hartebroeders gaan blijven. En ook Arlette heeft die muziek gekozen. Te weinig zegt te weten, te weinig mensen weten wat een heerlijk verhaal het eigenlijk is, die opera. Een verhaal van vriendschap, jaloezie, vergiffenis, bevrijding, verbroedering en zelfopoffering.

bekende duet uit de opera De Parelvissers van Georges Bizet, Au fond du temple saint, met Ludovic Tézier en Jonas Kaufman. Op de eeuwige vriendschap en vrede met elkaar. Ronald, die wil graag uit het album War and Peace van Joyce DiDonato, muziek van Henry Purcell. Oh, lead me to some peaceful gloom. De keuze van de liederen op dit album van Joyce DiDonato, War and Peace, zijn een krachtig statement voor vrede en tegen oorlog.

Lead Me to Some Peaceful Gloom van Henry Purcell met Joyce DiDonato en het ensemble Pomodoro. Welke muziek is voor u een brenger van vrede? Denk even na, maak een keuze, stuur die naar ons. En met een beetje geluk delen we uw keuze hier op deze Vrije Donderdag. Dit was ook een suggestie. Muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck, de fantasie d'Apacem. Hier met organist Martin Gester en het ensemble Parlement de Musique.

0: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Oud-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès zullen wellicht nog dit jaar de titel van minister van Staat krijgen. Dat is bevestigd aan onze redactie. Minister van Staat is een eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. In de geschiedenis van ons land zijn er meer dan 180 ministers van Staat aangeduid, maar de laatste 7 jaar kreeg niemand de titel nog. Een minister van Staat kan bijvoorbeeld een staatsbegrafenis krijgen. De Universiteit Gent wil versneld 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische partners stopzetten. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen kritiek sinds de oorlog in Gaza. Aan de UGent bezetten pro-Palestijnse actievoerders ook opnieuw een gebouw. Volgens de rector de Sutter komt de universiteit nu gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de bezetters.
2: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken misschien wel onder de omstandigheden is genomen. Maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen de 5 laatste projecten samen aanpakken.
1: Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd. Onder meer op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daar zijn zeker 1 dode en tientallen gewonden gevallen. Verschillende appartementsgebouwen werden er geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne zijn door Rusland onder vuur genomen. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. De Britse economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 0,6%. Die goede cijfers komen er net nu premier Starmer onder druk wordt gezet om op te stappen. Maar zijn ontslag zou ons regeringswerk in gevaar brengen, zegt de minister van Financiën Rachel Reeves.
3: We shouldn't put that at risk by plunging the country into chaos at a time when there is conflict in the world, but also at a time when our plan to grow the economy is starting to bear fruit.
1: Vandaag wordt verwacht dat 1 of meerdere uitdagers van Starmer hun kandidatuur zullen indienen. Het weer, eerst nog geregeld buien met kans op donder of korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd.
5: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge. Samen met Clara.
4: Ampersand. Met Mark Janssens.
6: Welkom op deze, toch wat grijze en frisse dag van Hemelvaart. Op 14 mei 1940 kreeg Rotterdam de volle laag. Bij de complete binnenstad werd bijna helemaal weggebombardeerd. Duitse bommenwerpers kenden geen genade. Natuurlijk waren er veel slachtoffers, veel daklozen en een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van Rotterdam. Daarom vieren we vandaag vrede en verzoening, muzikaal. Met muziek die voor u een verklanking is van die waarden. In 1748 was Aken het toneel van een vredesverdrag. Na 8 jaar oorlog kwam Europa weer even op adem. En Händel onderstreepte die vrede met zijn vuurwerkmuziek.

Muziek voor de Vrede van Aken, midden 18e eeuw. De ouverture van Music for the Royal Fireworks van Handel met het P-Rock Orchestra, geleid door Dmitri Sinkovski. Dank u wel voor uw vele muzikale suggesties rond de vrede en verzoening. Dat inspireert heel duidelijk. Dat heeft u natuurlijk niet alleen geïnspireerd, maar ook heel veel componisten en artiesten ook. Want Martin vertelt dat het niet zozeer een muziekstuk is dat hem direct te binnen schiet bij dit thema, maar een muzikus, Jordi Savall. Hij zoekt altijd de verbinding met culturen en met mensen over de grenzen heen. Zowel in zijn muziekkeuze als met de muzikanten met wie hij samenwerkt. Met prachtige muziek, vindt Martin Bricht, Jordi Savall muren af en bouwt hij bruggen met resterende stenen.

bijvoorbeeld een De Weg van Jordi Savall en Juan del Encina, Todos los Bienes del Mundo met Hesperion 21. En daarna, speciaal voor Annie en Joris, die deze muziek voor het eerst hoorden in de film Shine, Nulla in Mundo, Pax Sincera van Vivaldi, hier met het Australian Brandenburg Orchestra. Het is vandaag 14 mei en we herdenken niet alleen het bombardement op Rotterdam 86 jaar geleden, maar ook bijzondere dagboeken. Vandaag, dag op dag, 40 jaar geleden, publiceerde het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie de volledige dagboeken van Anne Frank, al haar woorden. Dat zijn dus twee goede redenen om oorlog en vernietiging de rug toe te keren. Niet alleen vandaag trouwens. En een stap te zetten richting vrede en verzoening. Maar met welke muziek doen we dat? Welke muziek is een verklanking van dat diepe verlangen van elke mens, denk ik toch? Ik lees het graag in de app of via mail. ampersand@clara.be

En zo werd het 10:30 exact op deze vrije donderdag. Van harte welkom als u er nu bij komt. De finale van de 9e symfonie van Beethoven. Hier met Westminster Abbey Choir en Philadelphia Orchestra, geleid door Riccardo Muti. Natuurlijk een ode aan vrede, broederlijkheid, aan vriendschap. Daar gaat het vandaag over in Ampersand. Janine die heeft voor dat thema gedacht aan Mikis Theodorakis en wel bepaald aan zijn lied over de jongen die zijn geliefde naar een Joods dodenkamp ziet afvoeren. Maria Farantouri met het hooglied uit de Mauthausencyclus van Theodorakis, Asma Asmaton. Janine smeekt bijna, laat het horen, want het grijpt zo naar de keel.

Maria Faranturi in het hooglied uit de Mauthausen-cyclus van Mikis Theodorakis, Asma Asmaton. Speciaal voor Janine en Philippe, die denkt aan All You Need Is Love van de Beatles. Het is niet echt klassieke muziek, maar misschien wel in de uitvoering van het St. George Quintet. Meer liefde is wat we nodig hebben in deze vaak sombere tijden.

All You Need Is Love, Love Is All You Need, natuurlijk de Beatles, maar hier in een versie met het St. George Quintet. Veel vocale muziek wordt er aangevraagd, dus als u nog wat suggesties heeft van instrumentale muziek, laat het ons zeker weten. Maar vocale muziek is heel welkom, uiteraard, want er wordt vaak gezongen over vrede. Verschillende onder u wilde muziek horen van Felix Mendelssohn. Verleih uns Frieden gnädlich.

Verlaai ons vrienden gnädlich. Koormuziek van Felix Mendelssohn met Kamerkoor en Orkest van Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius. Ook verschillende mensen suggereerden muziek van Bill Evans uit het najaar van 1958 voor zijn album Everybody Digs Bill Evans. En hij zet daar een stuk op dat boekdelen spreekt. Peace, peace, vredesstuk. Igor Levit aan de piano.

Peace, Peace van Bill Evans met pianist Igor Levit. The Peacemakers is muziek van Carl Jenkins. Trouwens, die Carl Jenkins met zijn Armed Man, die mist, die komt zo vaak terug bij uw suggesties. Die krijgt u na 11 uur, wees gerust, ik laat het zeker horen. Maar hij heeft nog andere muziek gecomponeerd, zoals The Peacemakers. Muziek opgedragen aan alle onschuldige burgers die omkomen bij conflicten en oorlogen. En Carl Jenkins had gedacht na zijn Miss the Armed Man, dat hij nooit meer iets had moeten componeren voor de vrede, dat allemaal wel duidelijk zou zijn. Maar hij zegt, het blijft duren, want soms heb ik het gevoel dat niets verandert. The Dove uit The Peacemakers van Carl Jenkins en met muzikanten uiteraard uit Wales.

Dove uit The Peacemakers van Carl Jenkins. En Jenkins wou absoluut dat kinderen meededen. Dus hij schreef voor een kinderkoor, voor een lagere schoolkinderen, dat zij meteen ook al over vrede konden zingen. Want het begint natuurlijk vroeg begrip krijgen over wat vrede is en dat die vrede niet evident is. Friede auf Erde is het nog van Arnold Schönberg met het Deutsche Symfonieorkest Berlin onder leiding van Kent Nagano. Dan is er het nieuws en we gaan natuurlijk nog een uur door met Ampersand rond vrede en verzoening.

0: Now I will announce.
1: Eens in de vier jaar brengt de Koningin Elisabeth-wedstrijd de strafste cellisten uit de vier windstreken samen. Beleef de spanning, precisie en virtuositeit van op de eerste rij tijdens de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.
0: Queen Elizabeth Grand Prize.
1: Straks op Clara en VRT Max.
2: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Dendermonde, Oost-Vlaanderen, is de brand in een landbouwbedrijf nu helemaal geblust. Die brand brak gisteravond uit. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was. Buurtbewoners moesten uit voorzorg wel binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht met rookvergiftigingsverschijnselen, maar mocht vanmorgen ook alweer naar huis. Volgens het stadsbestuur is er geen asbest vrijgekomen bij de brand en de dieren van het bedrijf konden allemaal geëvacueerd worden. Het treinverkeer tussen de stations van Brussel-Zuid en Linkebeek is vanmorgen opnieuw hervat. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Het treinverkeer op de lijn naar Nijvel en Charleroi was gisteravond verstoord nadat er een boom op de bovenleiding was gevallen in het station Ukkel-Stalle. Door het incident moesten 490 treinreizigers geëvacueerd worden. Een kinderarts van een ziekenhuis in de buurt van Berlijn in Duitsland is aangeklaagd voor zware zedenfeiten. Er is sprake van zo'n 130 gevallen van verkrachting en ernstig kindermisbruik. De kinderarts zit al sinds november in de cel, maar nu pas kwam de zaak aan het licht. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in een langere periode tussen 2013 en 2025. Volgens de politie zou de man de meerderheid van de feiten gepleegd hebben tijdens de uitoefening van zijn beroep, ook in het ziekenhuis. Volgens het Witte Huis is de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi Jinping goed verlopen. De twee wereldleiders spraken in Peking 2 uur lang over economische samenwerking en over crisissen zoals de oorlog in Iran. China neemt olie af van Iran en vindt net als de VS dat de straat van Hormuz open moet blijven. Maar er blijven meningsverschillen over Taiwan bijvoorbeeld en over de handelstarieven. Vandaag en morgen volgen daar gesprekken over samen met een delegatie van bedrijfsleiders. Het weer is nog buien, later wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt dan weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Mark Janssens.
4: Nog een uurtje muzikale verzoening en vrede op aarde met muziek die u koos en die hopelijk mannen en vrouwen met scherpe messen ertoe aanzet om 2 keer na te denken vooraleer ze een oorlog laten uitvechten. In 1678 kwam er vrede, de vrede van Nijmegen, en Marc-Antoine Charpentier zorgde voor de soundtrack.

TDM van Marc-Antoine Charpentier. Hier een uitvoering van de Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Vanavond en zaterdag klinken de beginnoten van dit TDM tijdens een wedstrijd die weinig te maken heeft met de Elisabeth-wedstrijd. Charpentier componeerde het TDM ter ere van de Vrede van Nijmegen in 1678. Het is voor het eerst opgevoerd in de Sint-Stevenskerk daar. Nu, die vredesverdragen van Nijmegen waren belangrijk, want die worden gezien als een van de eerste pogingen om vrede op Europese schaal te bereiken. Vooraan deze aria van Vivaldi met Andreas Scholl.

Cum Dederit uit het Nisi Dominus van Antonio Vivaldi met Andreas Scholl. Een van de aanleidingen om het vandaag te hebben over vrede en verzoening, dat kan allemaal een beetje naïef klinken, maar dat is het natuurlijk niet in wezen, dat weten we ook. Een van die aanleidingen is dat het dag op dag, 40 jaar geleden is, dat de dagboeken van Anne Frank volledig uitgegeven werden. Een historische uitgave. Er is nogal wat muziek doorheen de voorbije decennia, gecomponeerd over Anne Frank, over het verhaal van dat meisje in Nederland. En een van de componisten die dat deed was de Amerikaan Lucas Fass. Hij componeerde een elegie voor Anne Frank. Lucas Fass zit zelf aan de piano met het Pacific Symphony Orchestra onder leiding van Carl Sinclair.

Elegy for Anne Frank, elegie voor Anne Frank van Lucas Vos met Vos zelf aan de piano en Pacific Symphony Orchestra geleid door Carl St. Clair. Lucas Vos is een van die componisten die u suggereerde terecht, omdat hij muziek heeft gecomponeerd voor Anne Frank. Er zijn er nog andere, ook bijvoorbeeld de onlangs overleden Michael Tilson Thomas, die componeerde muziek rond het leven, het korte leven van Anne Frank. Joke, die zong met het Gents Madrigaalkoor al een aantal keer Wie liegt die Stadt so wüst, muziek van Rudolf Mauersberger. Past volgens haar perfect in deze uitzending van vandaag over vrede. Nog steeds

het Vlaams Radiokoor, geleid door Bart van Rijn, in muziek van Rudolf Mauersberger. Wie liegt die stad zo wust? Mauersberger, zelfs nog in de late jaren 30 bleef hij de verboden muziek van Felix Mendelssohn dirigeren. En dit was zijn bekendste motet dat hij componeerde voor de vernietiging van Dresden, het bombardement op Dresden in 1945. Wie liegt die stad zo wust? Heel veel verhalen rond vrede en verzoening heeft u. Er is heel veel muziek die ons ook aanzet en ons inspireert om daarover verhalen te vertellen. Constant bijvoorbeeld vraagt of het ook een orkest mag zijn. Uiteraard, hij vindt dat vandaag het West Eastern Divan Orchestra niet mag ontbreken, opgericht door de Israëlisch-Argentijnse pianist en dirigent Daniel Barenboim en de Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper Edward Said. Het zijn jongeren die samenkomen, uit Israël, de Palestijnse gebieden, uit Syrië, uit Spanje ook. En Barenboim en Said willen samen door de muziek de dialoog bevorderen en het onderling respect, het vreedzaam samenleven en de collectieve creativiteit aanwakkeren. En dat doen ze nog steeds. Barenboim en zijn vredesmuzikanten, zijn vredesduiven, ze spelen Peter Tchaikovsky.

Het West Eastern Divan Orchestra onder leiding van Daniel Barenboim met de finale van de vijfde symfonie van Peter Tchaikovsky. Barenboim en zijn orkest heeft er altijd in geloofd, is er blijven in geloven, ook nu het minder goed gaat met zijn gezondheid. Maar het heeft nog altijd, Barenboim heeft nog altijd iets van een droom die hij wilde achterna zitten. En die droom blijft, dat is namelijk dat mensen niet alleen in een orkest, maar ook daarbuiten in de samenleving eigenlijk niet vertrekken van vooroordelen, maar altijd streven naar, ja, wat brengt ons samen, wat maakt ons mens. En dan kom ik bij de muziek die u het vaakst gevraagd heeft, en dat gaat daar ook over, A Mass for Peace, The Armed Man van Carl Jenkins, onvoorstelbaar. Zo vaak keert dat terug in uw suggesties. Regelmatig ook omdat u het zelf met een koor gezongen heeft bijvoorbeeld. De wereldpremière van A Mass for Peace van Carl Jenkins was trouwens in het jaar 2000 in de Royal Albert Hall in Londen. Dit is het Benedictus. En dat is een fragment uit die mis waarbij eigenlijk gezegd wordt dat elk leven heilig is en elk leven uniek is.

Het ensemble Polyphony zong dit Benedictus uit The Armed Man, a Mass for Peace van Carl Jenkins, de 82-jarige componist uit Wales. Ja, het is een werk gebouwd rond een fragment uit een gedicht, Angry Flames. Het gaat over de atoombom op Hiroshima, geschreven door een dichter die erbij was toen en overleed in 1953 aan leukemie. Leukemie die hij natuurlijk had opgelopen door de straling. Het is zoals het War Requiem van Benjamin Britten een anti-oorlogsstuk. Het is gebaseerd op de katholieke mis natuurlijk, met Jenkins die daar andere bronnen mee combineert. Bijvoorbeeld de 15e eeuwse L'Homme Armé, heel bekend ook in de missen uit de 15e eeuw. In het eerste en het laatste deel zit die L'Homme Armé verwerkt. En het wordt door heel veel mensen geapprecieerd en gezongen, deze muziek van Carl Jenkins, The Armed Man, A Mass for Peace. En ook deze muziek wilden verschillende mensen horen van Cristobal de Morales, Jubilate Deo Omnis Terra.

De Sixtinet ensemble van Harry Christophers met deze muziek van Cristobal de Morales, Jubilate Deo Omnis Terra. Dank u wel voor al uw suggesties van morgen. Het waren er bijzonder veel, dus ik hoop dat u niet te ontgoocheld bent als u uw eigen suggestie niet heeft gehoord. Maar misschien morgen een herkansing met een ander onderwerp in Ampersand natuurlijk, want wie kent de Duitse organist en componist Johann Nepomuk Kalcher? Geboren op 15 mei 1764 en laten we eerlijk zijn, de man is vergeten. Maar hij was wel een mentor van de jonge Karre Maria von Weber. De opus 2 van Weber droeg hij op aan die meneer Kalcher. Dus gaan we morgen in Ampersand de vraag stellen, zo meester, zo leerling. Wie leerde het vak bij wie? Wie leerde van wie componeren of een instrument spelen? En welke mentor viel mee en welke viel tegen? Dat gebeurt soms ook. En wie zou later de mentor overvleugelen en overschaduwen, zoals Karre Maria von Weber bij zijn mentor Johann Nepomuk Kalcher? Allemaal vragen en hopelijk ook veel antwoorden voor morgen voormiddag in Ampersand, meteen na het nieuws en de krantencommentaren van 9 uur. Zometeen na 12 uur is er Clara Serveert met Lena Tjolijn en dit is nog de dans van de gelukzalige geesten. Want laten we eindigen met geluk uit Orfeo et Euridice van Gluck. Een heel fijne dag wens ik u nog.

0: Ik ben Stan, ik ben 22 jaar en ik speel Tjorbe.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Ze zeggen vaak dat het enige instrument is dat ze niet horen op een podium, maar wel zien.
1: Carlos Sio praat met Stan Geudens.
0: Dat is voor ons hard werken, om ons toch hoorbaar te maken, zeker in grotere bezettingen.
1: Morgen vanaf 12 uur op Clara.
0: Geeft u echt de mogelijkheid om op een heel intieme, zachte manier echt in die muziek te kruipen.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal uitgebrande BMW's in ons land ligt volgens branddeskundigen nog hoger dan gedacht. China wil geen Amerikaanse bemoeienis in Taiwan en we blikken vooruit op de bekerfinale in het voetbal. Er zijn de afgelopen jaren geen tientallen, maar honderden dieselauto's van het merk BMW in brand gevlogen op onze wegen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op de Pano-uitzending van gisteren. Pano ontdekte dat er de voorbije jaren tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen door een technisch probleem. BMW startte al in 2018 met terugroepacties, maar die slepen nog altijd aan. Onafhankelijk branddeskundige Erwin de Buk.
3: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een honderdtal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een twintigtal gevallen van brand, maar een tiental, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
2: Aan de Universiteit Gent zijn de pro-Palestijnse actievoerders van plan om het UFO-gebouw te blijven bezetten. Gisteravond heeft de raad van bestuur van de universiteit beslist om versneld en tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners te stappen. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen zijn sinds het conflict in Gaza het mikpunt van kritiek. Maar de actievoerders nemen dus geen genoegen met de beslissing van de universiteit. Actievoerder Julian Burnham.
4: Dit is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg. We eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
2: De Britse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,6% gegroeid. Die goede cijfers komen er net nu premier Starmer onder druk wordt gezet om op te stappen. Dat ontslag zou ons regeringswerk in gevaar brengen, zegt minister van Financiën Rachel Reeves.
5: We shouldn't put that at risk by plunging the country into chaos at a time when there is conflict in the world, but also at a time when our plan to grow the economy is starting to bear fruit.
2: Vandaag wordt verwacht dat één of meerdere uitdagers van Starmer hun kandidatuur zullen indienen. Een mogelijke kandidaat, oud-minister Angela Rayner, is net vanmorgen vrijgesproken in een zaak van belastingontduiking. De Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zijn het erover eens dat de straat van Hormuz open moet. Dat zegt het Witte Huis na de eerste ontmoeting tussen Xi en Trump in Peking. Maar volgens China heeft Xi de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan. Veerle de Vos, wat heeft de president van China precies gezegd?
6: Wel, de ontmoeting vond plaats achter gesloten deuren, maar volgens de Chinese staatsmedia was de boodschap van Xi duidelijk. Alleen als jullie zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen onze beide landen vruchtbaar blijven. Anders dreigt die te verzuren en eindigen zelfs mogelijk met een ernstig conflict. Het is dus een duidelijke boodschap aan de Amerikanen dat het China menens is met de hereniging van Taiwan. Het Witte Huis maakt geen melding van dat gesprek, maar zegt dat beide leiders het over Korea, Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten hebben gehad. Zo willen ze allebei dat de straat van Hormuz zo snel mogelijk weer opengaat, zodat de olie weer ongehinderd geëxporteerd kan worden. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is voorlopig geen nieuws.
2: Dankjewel, Veerle. In een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 3:00 vanmiddag de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bemt blikt vooruit.
7: Een volledig Brusselse finale dus vandaag onder het Atomium. Een primeur is dat tussen de succesvolste club van de voorbije 5 jaar Union en nog altijd de meest gelauwerde Anderlecht. Zowat alle statistieken spreken het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse, met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge. Maar het verlangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
2: Het weer wisselvallig met buien, hier en daar met onweer of hagel. In het westen wordt het later droger met bredere opklaringen. Het is wel fris, hooguit 12 graden. Morgen eerst nog overwegend droog, later buien vanuit het noordwesten. Zaterdag begint zonnig, daarna opnieuw wisselend bewolkt met enkele buien. En vanaf zondag wordt het enkele graden zachter. We begonnen met het aantal BMW's dat op onze wegen is uitgebrand door een technisch defect. Dat ligt volgens branddeskundigen nog hoger dan gedacht. Pano ontdekte er tientallen. Volgens branddeskundigen zijn het er zeker honderden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lienaert Jolijn.
9: Een heel goedemiddag. Ik heb net gefietst tegen de koude hagel in om hier tot in de studio te komen in de VRT. Ze zeggen maartse buien en aprilse grillen, maar mei begint toch ook trekjes te krijgen, vind ik. Zowat hopelijk zit je ergens warm binnen en ben je ook wel iemand die zonder uitzondering aan tafel gaat om 12:00 stipt. Wel, dan heeft het ensemble tafelmuziek alleszins de perfecte muziek voor u voor tijdens de lunch.

Heel typisch, die harmonieprogressies van Antonio Vivaldi. Hier ook dus in zijn dubbelconcerto voor twee trompetten met Crispian Steele Perkins en John Thiessen, alle twee op trompet. En ook nog het ensemble Tafelmuziek onder leiding van Gene Lamann. The Lautenkampagne. Het is een barokensemble uit Duitsland. Wolfgang Katschner is artistiek directeur, heeft het opgericht in 1984. En hun focus gaat uit dus naar barok. Maar dat is ook wel met een grote B, want hier gaan ze op een toch wel creatief zijspoor.

0: Heerlijk hoe alles hier gewoon samenkomt. Muziek uit de lente, een deel uit de vierjaargetijden van Vivaldi, maar dan wel wat aangedikt met wat weer percussie en andere instrumenten. Het voelt wat jazz aan bij tijd en ja, ook die vogelgeluiden die erdoor komen zijn echt fantastisch. Een heel geslaagd project vind ik. Deze Canto degli Uccelli, een vernieuwende bewerking van Vivaldi's muziek door Beau Wieget. Hij is cellist in de Lauten Campanij en dat ensemble hoorden we hier ook aan het werk met dirigent Wolfgang Katschner.
1: Clara serveert met Lenaert Jolijn.

De klaviersonate in D klein K11 van Domenico Scarlatti. Hier met de Ignazio Prego aan het klavecimbel. En de volgende is ook de 11e van onze Johann Sebastian Bach. Zijn Bachwerkenverzeichnis 11 is muziek speciaal voor vandaag. Bach kwam in 1738 naar buiten met zijn Himmelfahrtsoratorium.

sopraan Siri Thornhill, alt Petra Noskajova, Christophe Gens, tenor en dan ook nog de bas Jan van der Krabbe. Alle vier begeleid hier door La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuyken in het Hemelvaartsoratorium van Johann Sebastian Bach. Liefde is als een medaille. Ze heeft twee kanten. Ze kan ongelooflijk mooi zijn en deugd doen aan heel veel mensen, maar ook pijnlijk zijn, heel pijnlijk. En daarover gaat deze muziek van Jean-Claude Trial.

Tenor Reinoud van Mechelen smeekt de god Amor hier om te stoppen met al zijn pijlen af te schieten, want die veroorzaken alleen maar liefdesverdriet. Amour, si tu te plais à ma douleur mortelle, een aria uit La Fête de Flore, een opera van Jean-Claude Trial van 1770. We hoorden ook nog van Mechelen zijn ensemble A Nocte Temporis. Giovanna Pessi mag nog even haar harp het podium opslepen, want zij speelt nog samen met het Richard Carr Consort en dirigent Philippe Pierlot het eerste deel nog uit het harpconcerto in Bes van Hendel tot aan het nieuws van 1 uur.

0: uur een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn geen tientallen, maar honderden BMW-dieselauto's in ons land uitgebrand. En we blikken vooruit op de bekerfinale in het voetbal. Er zijn de voorbije jaren geen tientallen, maar honderden dieselauto's van BMW in brand gevlogen op onze wegen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op het onderzoek van Pano. Onze onderzoeksredactie ontdekte dat er de voorbije jaren tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen. Dat door een technisch probleem. BMW startte al in 2018 met terugroepacties, maar die zijn nog altijd niet voorbij. En dat is dus niet zonder gevaar, zegt onafhankelijk branddeskundige Erwin De Buk.
1: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een honderdtal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een twintigtal gevallen van brand, maar een tiental, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
0: Aan de Universiteit Gent zijn de pro-Palestijnse actievoerders van plan om een universiteitsgebouw daar te blijven bezetten. Gisteravond heeft de raad van bestuur van de UGent beslist om versneld en tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners te stappen. Een belangrijke eis van de actievoerders door de oorlog in Gaza. Maar volgens de actievoerders is dat niet voldoende, zegt Julian Burnham.
2: Dit is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg, we eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
0: Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld wordt aangevallen. Dat zegt de organisatie ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur omdat ze tekort zouden schieten bij de controles van langdurig zieken, zegt algemeen voorzitter Julie Hendricks de Vos.
3: Nu, heel recentelijk, de aanvallen op de mutualiteiten, ja, die zien we toch wel met ledenogen aan. Want er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land. Dat maakt ons ook ongerust. Maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
0: De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi willen allebei dat de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten opnieuw opengaat en dat voor alle scheepvaartverkeer. Trump is in China voor een 2-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer in 10 jaar dat een Amerikaanse president dat doet. Xi heeft de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan. China beschouwt Taiwan als onderdeel van hun grondgebied. Amerika heeft Taiwan altijd gesteund in hun onafhankelijkheid. Vera de Vos, wat heeft de Chinese president nu juist gezegd?
4: Wel, volgens de Chinese staatsmedia was de boodschap van Xi duidelijk. Alleen als jullie zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen onze landen vruchtbaar blijven. Anders dreigt die te verzuren en eindigen we mogelijk met een ernstig conflict. Het is iets wat ook de Chinese ambassadeur in ons land, Fei Shengqiao, vanochtend herhaalde.
5: Taiwan issue has always been a most important issue for China and the Chinese government. And we have been putting forward this message. Not only to our American friends, but also to our European friends and our friends from all over the world.
4: Ja, dus een duidelijke boodschap aan de Amerikanen en de rest van de wereld dat het China menens is met de hereniging van Taiwan. Beide leiders in Peking hebben ook benadrukt dat de straat van Hormuz zo snel mogelijk weer open moet, zodat de olie ongehinderd geëxporteerd kan worden. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is voorlopig geen nieuws.
0: Dankjewel, Veerle. In een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 3 uur de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bemt die blikt vooruit.
6: Een volledig Brusselse finale dus vandaag onder het Atomium. Een primeur is dat tussen de succesvolste club van de voorbije 5 jaar Union en nog altijd de meest gelauwerde Anderlecht. Zowat alle statistieken spreken het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse, met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge. Maar het verlangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
4: Ja, en veel fans die willen het live meemaken. De sfeer zit er al goed in bij deze supporters.
7: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
8: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat heffen. Ja.
9: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
10: Supporter van Anderlecht. Ja, het is regenweer, dus sowieso een jas, de paarse jas van Anderlecht aan.
11: Ik kom nu al derde keer na elkaar naar de bekerfinale als underdog. Hopelijk is het nu de goede keer.
12: Voorlopig zit de sfeer goed. Ik denk dat het zelfs nog veel meer gaat losbarsten, sowieso.
4: We krijgen ook deze namiddag nog regelmatig een felle bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij hooguit 12 graden. In het westen wordt het geleidelijk aan wel wat droger. Morgen start nog droog, daarna opnieuw van die buien. Dit nieuws begon met BMW-dieselauto's. Geen tientallen, zoals Pano gisteren ontdekte, maar honderden BMW-dieselauto's zijn door een technisch defect op onze wegen al uitgebrand. Meer over die problemen lees je ook in de app van 14 Nieuws. Blijf verwonderd. Clara serveert met Lienaert Jolijn.
13: Welkom terug. Het vorige uurtje werden we al meegenomen in een heel mooie bewerking van Vivaldi's muziek Il Canto degli Uccelli door het ensemble de Lautencampanij. En ja, vogels en hun gezang hebben al heel veel componisten geïnspireerd en blijft dat nog altijd doen. Ook de Catalaanse Pablo Casals, een van de grote cellisten van de vorige eeuw, maakte een bewerking van traditionele eeuwenoude muziek uit zijn regio over die gevederde beestjes. El Cant dels Ocells.

Heel mooi, die combinatie toch, cello en gitaar. Het duo Deseo, dat is Anne van Hekken op cello en Maarten van den Bemden op gitaar. In een bewerking van Pablo Casals van heel oude muziek uit zijn regio, uit Catalonië, El Cant dels Ocells. Het staat met nog allemaal bewerkingen van Zuiderse muziek op een nieuw album van het duo. Het heet El Vuelo, letterlijk een muzikale reis van Spanje tot Latijns-Amerika. En we houden die sfeer nog even vast. Geen muziek uit het zuiden nu, maar de warme gitaar van Rafaela Smits laat de thermostaat nog even op dezelfde stand staan.

Chacona uit de tweede partita voor viool van Johann Sebastian Bach. Hier in een magnifieke bewerking voor gitaar met de Raffaele Smits. Het staat op haar album van 2018, Ave Maria Baroque Recital. En voor het album was ze speciaal naar de studio gegaan in Spanje om het allemaal daar op te nemen. Ze bewerkte nog andere barokmuziek voor luid, klavecimbel en viool. Oorspronkelijk van Bach, Purcell, allemaal voor haar achtsnarige gitaar. We bergen de gitaar van Raffaele Smits even op en we wandelen nu door de grote huiskamer van aartshertog Rudolf van Oostenrijk. Hij was een rijke aristocraat, mecenas en ook leerling van Beethoven. En voor zijn leerling schreef Beethoven dit aartshertog-trio.

Beethoven schreef deze muziek op een luttele 3 weken tijd. Zijn 7e pianotrio, zijn aartshertog-trio. Een van zijn meest monumentale kamermuziekwerken van zijn late middenperiode. We hoorden er hier het 3e deel uit met de muzikanten van het Tröntlin-trio. Wat gebeurt er als je de toccata arpeggiata van Johann Hieronymus Capsberger een teletijdmachine induwt?

De Australische Anthony Romaniuk staat erom bekend heel graag te experimenteren met alle soorten klavierinstrumenten, ook met oude muziek en er uiteindelijk zijn eigen ding mee te doen. Heel mooi hier, deze brug tussen barok en nu. De toccata arpeggiata van Johann Hieronymus Capsberger, normaal voor luid geschreven, maar hier dus in een bewerking voor synthesizer en piano door Anthony Romaniuk. Romaniuk stond ook in Flagey tijdens ons Clara Festival dit jaar voor een middagconcert in de kleine zaal daar. Misschien was je er ook, dan heb je me wellicht daar wel zijn pagina's zien draaien of eerder wegtikken, want hij had een klein technisch probleempje met zijn iPad. De pedaal waarmee hij zijn pagina's kan draaien wou geen verbinding maken met zijn tablet en ik kan u verzekeren, hij had echt wel geen tijd om het zelf te doen. Hij speelde de Phrygian Dances, supersnelle en repetitieve pianomuziek van John Adams, 25 minuten lang. En eerlijk gezegd was het ook zweten voor mij om überhaupt al mee te volgen. Maar tijdens dat concert speelde hij ook dit.

Ik zat ervoor aan een grote, speciale, verticale buffetpiano met 4 meter lange bassnaren. Anthony Romaniuk hier in een eigen compositie, Sun Rising. Het staat op zijn album On Modes, dat hij live voorstelde tijdens het Klare Festival een paar maanden terug. Ook Joseph Haydn schreef muziek over een opgaande zon, voor 4 strijkers.

het nog eens. Leipziger Streichquartet hier in het eerste deel uit Haydn's Zonsopgang Streichquartet. Een van zijn latere strijkkwartetten die hij schreef in 1797. We kruipen hier nog op ons paard en rijden een eindje mee met de stoere Cossacks in Alla Cosacca. Een deel uit het tweede divertimento van Antonio Casimir Cartellieri. Nog tot aan het nieuws van 2 uur. Na het nieuws neemt Jasper Kroonen ons nog eens terug naar opnames met vroegere winnaars en laureaten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En vanaf 3 uur gaat Nicole van Opstal live vanuit Flagey voor de 4e dag van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd dit jaar voor cello. Nog een heel mooie hemelvaartsdag.

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Over een uur begint in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Een volledig Brusselse finale dus. Veel fans willen het live meemaken en de sfeer zit er al goed in rond het stadion.
1: Op zijn Unions, gezellig. Puntje erbij. Ja.
2: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
3: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat heffen. Ja.
4: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
5: Supporter van Anderlecht. Het is regenweer, dus sowieso een jas. De paarse jas van Anderlecht aan.
0: In Holsbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een straat afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen. Waarschijnlijk gaat het om een hamer. De politie probeert volop met de man te praten en de rust terug te brengen. Wie in de buurt woont, blijft best binnen zolang de actie nog loopt. Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld wordt aangevallen. Dat zegt de organisatie ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur, zegt algemeen voorzitter Julie Hendriks de Vos.
6: Er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land. Dat maakt ons ook ongerust. Maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
0: En in Brugge start over een half uur de heilige bloedprocessie. Die kan doorgaan, ook al was er vanmorgen veel regen. Het was eventjes spannend omdat de waardevolle historische kostuums van de figuranten niet tegen regen kunnen. Burgemeester Dirk de Vouw had er wel alle vertrouwen in.
7: Normaal gezien zouden alle regenvlagen moeten voorbij zijn en dus kan de processie perfect uitgaan. Uiteraard, het is iets frisser dan normaal. Dat betekent ook dat onze figuranten wellicht wat koud zullen hebben. Sommige mensen op de tribunes worden aangeraden om warme kledij aan te doen. Ik ben ervan overtuigd dat de processie volledig zal kunnen in het droge uitgaan.
0: Ja, het is ook officieel bevestigd. De processie kan uitgaan. In het westen is het inderdaad op de meeste plaatsen al droog. Op andere plaatsen is er wel nog een felle bui mogelijk bij hooguit 12 graden. Morgen start nog droog, daarna opnieuw buien. En zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
8: Verwonderd.
9: Kunstencentrum Noma presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
10: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
11: Je kruipt in die cello.
8: Koningin Elisabeth wedstrijd cello met Jasper Kroonen.
12: Een hele fijne middag. Het is een hemelvaartsdag vol competitie vandaag, want in het Koning Boudewijnstadion bereiden Union en Anderlecht zich voor op de bekerfinale in het voetbal. En wij kijken reikhalzend uit naar de halve finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello. Over een uurtje gaan we live naar Flash. En voor het zover is, hebben we nog wat muziek van voormalige laureaten en winnaars voor u klaarstaan. We beginnen dit uur in 2009. Dat was een viooleditie vol flamboyante persoonlijkheden. Er was onze landgenoot Lorenzo Gatto en zijn befaamde rode broek. En alleen Ray Chen kon hem de loef afsteken. De Australier imponeerde met zijn vlotheid in zijn vioolspel, maar ook voor de camera. En dat doet hij vandaag eigenlijk nog steeds. Hij duikt regelmatig op in YouTube-filmpjes, onder andere op het populaire kanaal Two Set Violin. Ik heb een versie van Claire de Lune van Claude Debussy voor u klaarstaan. Een versie voor strijkkwartet, een arrangement. En het is er eentje met een dubbele dosis laureaten, want ook Noah Bendix Balkley speelt hier mee. En dat was evengoed een finalist in 2009, een niet genummerde laureaat weliswaar. Dit is Ray Chen en Claire de Lune.

Een arrangement voor strijkkwartet van Debussy's Clair de Lune. Mezzosopraan Eva Zajcik die was tijdens het concours van 2018 voor zang wat onder mijn radar gebleven. Misschien omdat ik een beetje hyperfocus had op de latere winnaar Samuel Hasselhorn of op onze landgenote Charlotte Weinberg. Maar in 2022 bracht Zajcik een nieuwe cd uit met het Nisi Dominus van Vivaldi en die heeft me echt van mijn sokken geblazen. Haar laatste nieuwe plaat die kwam ongeveer een jaar geleden uit, in april 2025, en die heet Rebelle, een hommage aan Célestine Gaillie-Marié, zangeres, actrice en vooral de oer-Carmen. Het is allemaal muziek die Gaillie-Marié op de planken heeft gebracht ooit en daar hoort ook deze muziek uit de operette Fantasio bij.

Voyez dans la nuit brune uit Fantasio van Jacques Offenbach. In 2007 was Anna Vinitskaya nog maar de tweede pianowinnares na Yekaterina Novitskaya. Bij de andere instrumenten hebben we wel al wat meer vrouwelijk succes gekend, maar aan het klavier zijn het toch vooral de mannen die de hoofdvogel afschieten. En sinds Vinitskaya is dat altijd het geval geweest. We zullen zien wat dat geeft in 2029. Maar vorig jaar was Anna Vinitskaya opnieuw van de partij, toen wel veilig van achter de jurytafel. Hier speelt ze het niet veilig, De drie dansen van een pop, een jeugdwerk van Dmitri Shostakovich.

Anna Vinitskaya speelde de dansen van een pop van Dmitri Shostakovich. Violist Sergei Khachatryan die had in 2000 als jongste deelnemer ooit de Jean Sibelius-wedstrijd gewonnen. Dus toen hij in 2005 naar Brussel kwam voor de Koningin Elisabeth-wedstrijd, waren er ongetwijfeld al een paar die hem met potlood hadden opgeschreven onder de kanshebbers. Maar dan moet je je natuurlijk nog bewijzen. En heel opvallend, op die Koningin Elisabeth-wedstrijd koos Khachatryan nadrukkelijk niet voor Sibelius, maar wel voor het eerste vioolconcerto van Shostakovich. Heel schattig vond ik het ook hoe hij zijn zus Luzin als pianobegeleider had. Ja, familie aan je zijde, het kan altijd helpen voor de zenuwen. Dit jaar zagen we het bijvoorbeeld ook bij celliste Maria Zaitseva, die met haar mama samenspeelt. Dit is Sergei Khachatryan in Sibelius in het concerto in Reeklijn voor viool en orkest.

Sergei Kachatrian en de Sinfonia Varsovia onder leiding van Emmanuel Krivine in het vioolconcerto van Sibelius. In Flagey, daar begint de spanning te stijgen. We hebben nog tijd voor één stukje muziek. Dat er geen Belgische kandidaten in deze editie van de Elisabeth-wedstrijd zitten, daar is al veel over gezegd en geschreven. Dus dan blikken wij maar terug op een van onze nationale hoogtepunten van vroeger. Liebrecht van Beckenvoort die haalde in 2007 de zesde prijs. En toen was het heel lang geleden dat we nog een genummerd laureaat hadden. En vorig jaar hadden we er natuurlijk ook een met Valère Burnon. Het beste Belgische resultaat ooit geëvenaard. Het was heel fijn om te zien hoe Van Beckenvoort in de studio dan ook voor de volgende generatie supporter. Dit is nog het rondo uit het Grand Duo Concertant van Karel Maria van Weber met Liebrecht van Beckenvoort aan de zijde van Roeland Hendricks. En nadien gaan we rechtstreeks door naar Flagey voor de halve finale.

0: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Een heel goede middag. Opnieuw welkom in Studio 4 van Flagey voor de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. We zijn halfweg. Dat wil zeggen dat we alle kandidaten tot nu toe gehoord hebben. En dat ze allemaal nog eens terugkomen met de andere helft van hun programma. En zaterdagavond, zaterdagnacht moet ik zelfs zeggen, dan zullen we horen welke 12 halve finalisten naar de finale mogen. Ik heb vanmiddag een veelzijdig muzikantengast, Raphaël Fay. Hij is cellist, dirigent, kamermuzikant en specialist in historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Hij studeerde cello in Brussel bij Maria Laak, die in de jury zit voor deze wedstrijd, en ook bij Jeroen Reuling, maar ook in Barcelona en in Leipzig. En hij studeerde strijkkwartet aan de muziekkapel Koningin Elisabeth. Hij werkt als cellist en dirigent met ensembles en orkesten in binnen- en buitenland en zoekt met zijn orkest Les Métamorphoses voortdurend naar nieuwe manieren om repertoire tot leven te brengen. En hij volgt de Koningin Elisabeth-wedstrijd al sinds zijn jeugd. Raphaël, welkom.
2: Dank je wel.
1: Ja, vanwaar die belangstelling voor de wedstrijd? Vanwaar de belangstelling voor de wedstrijd? Vanwaar die belangstelling voor deze wedstrijd? Ik vertelde net dat u grote interesse hebt in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Waar komt die vandaan?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben opgegroeid met de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Mijn vader speelt piano, mijn broer viool. Dus we hebben heel veel afleveringen van de Koningin Elisabeth-wedstrijd gevolgd. Thuis, maar ook in de zaal. Maar ik wil zeggen dat ik was nooit een grote fan van wedstrijden in het algemeen. Ik vond dat meer passend voor sporten. Maar in 2017 was er een eerste wedstrijd voor cello. Mm-hmm. En dat was een grote verrassing voor mij, een grote shock. Zoveel verschillende persoonlijkheden, alle artiesten, ook de repertoire van de cello die wordt gespeeld. Dus het was een heel goede idee, ja. De cello te brengen aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd.
1: Ja, het is een muzikaal feest. U ontdekte het als een muzikaal feest,
2: absoluut,
1: eigenlijk, die wedstrijd. Nu, je bent zowel cellist als dirigent. Verandert dat de manier waarop je naar deze halve finale kijkt?
2: Ja, natuurlijk. Als dirigent hebben we altijd we kijken altijd naar de detail, maar ook naar de grote vorm van de muziek. De grote, zou ik zeggen, spanningsopbouw van de partituur. En alle instrumenten ook. Over harmonie, ritme. We gaan meer naar meer analyse. De muziek, de partituur analyseren. En natuurlijk interpreteren of spelen met de collega's.
1: Ja, je kijkt naar het grote plaatje. Vind je het belangrijk dat een cellist of een solist in het algemeen ook die orkestpartituur zou doorgronden? Dat hij verder gaat dan zijn eigen partij?
2: Ja, natuurlijk. Dat is heel belangrijk.
1: Essentieel, ja. Misschien.
2: Essentieel, ja.
1: Mm-hmm. Hoe hoor je dat de kandidaat echt een dialoog aangaat met het orkest?
2: Dat is een moeilijke vraag. We kunnen dat zien. Er zijn ook visueel contacten. We kunnen ook met het orkest spreken en we kunnen vragen als de kandidaat tijdens de repetitie heeft met de muzici ook gesproken over een detail of met de dirigent. En we kunnen ook horen dat een kandidaat een grote blik, een grote heeft een soort een synthesis van een stuk.
1: Ja, dat hij eigenlijk mee opgaat in het geheel en zich ook zo voelt en zo opstelt. Ja. Soms zie je cellisten ook meespelen wanneer de orkestpartij bezig is. Sommigen doen dat niet. Heeft dat te maken met stijlinzicht, stijlbewustzijn?
2: Ja, het is een keuze. Beide zijn goed. Mm-hmm. Ik denk dat de praktijk in de 18e eeuw was waarschijnlijk met het orkest te spelen. Maar het is een keuze.
1: Het is gewoon een keuze. Het is niet noodzakelijk.
2: Maar ik vind het wel mooi met het orkest te spelen. Het geeft ook energie en je kan ook je eigen frasering geven. En als solist kun je ook de continuo of de lijn
1: de continuo-partijen. De baspartij. Ja. En mee opgaan in het elan van het orkest.
2: Ja, absoluut.
1: En u laten meevoeren. Ondertussen is er applaus geweest voor de jury die net hebben plaatsgenomen. Dus dat betekent dat we stilaan dus naar de eerste concerto's gaan. We gaan opnieuw twee keer concerto van Hofmann horen. Er is hier al heel wat gezegd over die concerto's, namelijk het zijn onbekende werken. Bent u liefhebber geworden?
2: Ja, ik wou zeggen dat mijn lievelingsconcerto is de Michael Haydn. Mm-hmm. Die wordt gisteren gespeeld.
1: Eén keer. Nog één keer gaat hij terugkomen.
2: Oké, okay. Maar Hofmann is ook een goede stuk. Dus ik vind het goed dat we niet gewoon Haydn hebben.
3: Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au concours Reine Elisabeth. Dames en heren, goedenavond en welkom op de Koningin Elisabeth wedstrijd. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ladies and gentlemen, dear members of the jury, welcome to you and good afternoon. We have reached midpoint of the semifinal, which means by now each candidate has already performed once, either with a concerto or with their recital. Vandaag begint dus de tweede deel van de halve finale. Elk kandidaat zal vanaf nu voor de tweede keer optreden. Om de concentratie van iedereen te bewaren, mag ik u nogmaals eraan herinneren uw telefoon uit te schakelen en uw plaats niet te verlaten tijdens de uitvoeringen. Dank u voor uw begrip. Pour préserver la qualité de la concentration de toutes et tous, permettez-moi de vous rappeler d'éteindre votre téléphone portable si ça n'est pas encore fait, mais également de ne pas quitter votre place pendant les prestations. Merci pour votre compréhension. Nous accueillons maintenant Léo Ispire, page 101, pagina 101, page 101. Il interprétera cet après-midi le concerto en ré majeur de Leopold Hoffmann, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sous la direction de Van Mardirossian. Dames en heren, Léo Ispire en dirigent Van Mardirossian.

0: Cellist Leo Isbier uit Frankrijk studeert aan de Kapel Koningin Elisabeth en hij speelt hier zijn klassiek concerto, het concerto van Leopold Hoffmann, samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Mardy-Rossian. Dat orkest blijft voltallig zitten nu, want hetzelfde concerto komt nog eens terug. Leopold Hoffmann bij Jackson Yao, de Chinese celliste van 24 jaar, die maandagavond ook een heel uitgebreid recitalprogramma liet horen hier. En nu dus Hoffmann zal spelen. Jackson Yao studeerde onder meer aan Juilliard en later ook in Basel.
1: Zij speelt vandaag het concerto in D groot van Leopold Hoffmann, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Van Mardy-Rossian. Mesdames et messieurs, Jiaxun Yao est le chef d'orchestre, Van Mardy-Rossian.

0: De Chinese celliste Jetson Yao, 24 is ze. Zij speelde haar versie van Leopold Hoffmann Concerto in D-groot samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Mardy-Rossian. Jetson Yao, daarvoor was er Leo Ispier, die hetzelfde concerto speelde. Ze zijn beide 24 en ze hebben beide interesse in historische uitvoeringspraktijk. Raphaël Fay, want ze spelen allebei ook gamba. Hoor je dat, dat ze een andere aanpak hebben?
1: Dat wist ik niet, hè? Mm-hmm,
0: ja?
1: Maar ze hebben beide heel goed gespeeld, denk ik. Fantastische klank, heel zacht, beide. Dat zou ik zeggen. De Jetson Yao heeft heel goed begonnen. Maar in het algemeen, haar klank was een beetje kleiner. Een beetje met meer grens, zou ik zeggen, in de zaal. Dat was mijn indruk vanaf de balkon.
0: En is dat een probleem? Kan dat niet in dit repertoire bijvoorbeeld?
1: Ja, de klank was heel, heel mooi en ze heeft heel goed gespeeld. Het was niet altijd perfect zuiver, maar het is zo'n moeilijk stuk. Ik vind dit concerto D groot, heel transparant. Dus het is heel moeilijk te spelen. Ze heeft fantastische passages gedaan. Dus het was heel mooi, heel mooi. Heel mooi, maar ik was meer overtuigend met Leo. Met Leo die het eerste...
0: En kan je dat verklaren? Waarom?
1: Ja, ik vond dat hij een verhaal
0: vertelde.
1: Ja. En hij heeft een atmosfeer, ook fantastische kleuren. En het is een artiest, een kunstenaar die de tijd neemt. En dat vind ik ook heel mooi. In de cadenza, hij neemt de tijd. En dan de muziekliefhebbers zijn... wat komt...
0: Het scherpt de oren.
1: Het scherpt de oren. En dat vind ik heel goed met Leo Ispier. Hij heeft ook een fantastische strijkstoktechniek. Heel gevarieerde motiefs.
0: Waar zit dat dan in? Gevarieerde strijkstoktechniek?
1: Bijvoorbeeld als een reeks van 18e noten is, kan je met verschillende boogstreek spelen. En hij heeft dat fantastisch gedaan, denk ik. En ook de klank van de... Ik vond de lage, de diep register heel nobel, heel diep. Ik vond dat hij met sublieme fraseringen speelt. En het is hij heeft mij echt geraakt.
0: Ja, heb je toevallig ook zijn recital gehoord met de Arpeggione-sonate?
1: Ja.
0: Maandag.
1: Ja, ja. Arpeggione was heel mooi.
0: Ja.
1: Heel mooi. Ook met zijn eigen stem, zou ik zeggen. Mm. Hij heeft heel veel verbeelding. En ik denk dat de toeschouwers hebben ook dit gevoel.
0: Ja, ja. Voor u is het dan alvast een kandidaat die eventueel zou mee mogen naar de finale?
1: Hopelijk, hè.
0: Ja?
1: Hopelijk.
0: Okay. Dus hij heeft jou meest overtuigd van de twee hier?
1: Van de twee hier. Ja. Vandaag, ja.
0: Ze spelen allebei gamba. Ik bracht het al aan. Allebei. Hoor je dat? Voel je dat? Dat ze een andere benadering hebben of niet meteen?
1: Ja, misschien. Beide gebruiken de vibrato heel goed. Heel goed.
0: En wat is dat dan? Ja?
1: Ze spelen soms zonder vibrato. En dan de klank kan een beetje messa di voce hebben. Het is een soort soufflet. Dus de klank
0: gaat
1: niet rechtstreeks, maar het gaat een beetje zoals de stem, zonder vibrato. En dan plotseling is er een vibrato, maar als een ornament. En dat is echt de stijl van de klassieke muziek. Vibrato wordt gebruikt als ornament en niet als een kleur die altijd daar is.
0: Ja, als een manier van spelen die erbij hoort. Ja. Goed, vibrato, we gaan er straks iets over horen, want we hebben een reeks gemaakt over cello technieken en die gaat vandaag toevallig over vibrato. Dat is wat u opviel dus bij beide. Dat brengen ze mee vanuit die historische uitvoeringspraktijk.
1: Ja,
0: de andere gebruik
1: absoluut.
0: Van vibrato.
1: Andere gebruik van vibrato, maar ook, ook de strijkstokken, de articulaties, die echt spreekt. Dat was duidelijker met de Leo, zou ik zeggen. Maar ja. ook met Jia Shun. Ze speelt ook met goede articulaties. En, dat vind
0: en waar
1: ik ook
0: zit
1: mooi.
0: Dat dan in? Dus dat de noten weer...
1: Dat de noten niet zoals een lange lijn zijn, maar met meer detail.
0: Ja, en dat is ook stijlbewuster.
1: Stijlbewust. Het is zoals een gesproken taal. En niet alleen zingend, maar ook ja, we kunnen ook de medeklinkers wel horen. En dat vind ik ook interessant.
0: Ja, dus deze twee hebben jou overtuigd, maar Leo net iets meer.
1: Ja.
0: Kan ik het zo samenvatten?
1: Ja.
0: Oké, we gaan straks zeker verder praten. Maar ik stel voor dat we Benjamin Glorieux aan het woord laten over die vibrato.
1: Goed.
0: Hoe dat is en hoe je het vooral ook niet moet doen.
2: Vibrato kunnen op een strijkinstrument duidt op een juiste soort ontspanning van bepaalde spieren. Ik denk als je in jouw linkerarm, waarmee je de vibrato doet, te veel spanning hebt, ja, dan til je gewoon jouw cello op en neer in plaats van die neerwaarts-opwaartse beweging van jouw linkerhand die vibrato is. Dat klinkt dan als dus. Zonder vibrato. En met... En je merkt ook dat vibrato eigenlijk de klank als het ware opent. Nu, bronnen, historische bronnen zijn heel wisselvallig over het wel en wee of het nut of het onnut van vibrato. Het is eigenlijk een modeverschijnsel. Soms werd het gezien als een gevolg van slechte smaak. Maar evengoed werd het aangeduid als een aparte, specifieke kleur op een bepaalde noot. En vandaag is het eigenlijk niet meer weg te denken. Wat je kan doen met vibrato als kleur dan, is eigenlijk variëren in snelheid. Van traag naar sneller. Of de amplitude vergroten, een kleintje, tot een hele grote amplitude. En daarmee zien we dus weer dat echt een soort artistieke kleurkeuze kan zijn om zonder... Dan heb je iets misschien etherisch. Maar zo hoorde het in de 19e eeuw pakweg. Maar nu doen we...
0: Ja, en tot hier Benjamin Glorieux over het vibrato en hoe het kan en hoe het ook anders kan. En morgen zal hij nog even praten over sul tasto of sul ponticello op de toets of dicht bij de kam. En nu luisteren naar Boccherini met onder meer Raphaël Fay als lid van het Karski kwartet. We gaan luisteren naar fragmenten uit het strijkquintet in S groot van Boccherini.

0: Rafael Fee speelde hier mee met het Karski kwartet in het strijkquintet in S groot van Luigi Boccherini. En daaruit hoorden we twee delen. Rafael Fee, ja, de zaalbel gaat hier in Studio 4 van Flaget. Dat betekent dat het publiek stilaan weer gaat binnenkomen voor het tweede deel van deze halve finale sessie. Maar we hebben nog even tijd om te praten. We hebben net concerto's gehoord. Twee keer Hofman werd gespeeld, klassiek concerto. Eén van de drie concerto's waaruit de kandidaten kunnen kiezen. Vernieuwend voor hun tijd. Waarin zat die vernieuwing dan precies? Want ze worden hier altijd omschreven als aardsmoeilijk. Waarom is dat?
1: Wij kunnen cello concerto hebben vanaf de 18e eeuw. Mm-hmm. En er is een grote innovatie in de 18e eeuw. De duimtechniek, de duimpositietechniek. Dus plotseling een cellist heeft niet vier vingers, maar vijf.
0: Dus je bedoelt dan de linkerhand, waar de duim normaal achter de hals zit. Ja. Maar plots komt die ook naar voren en doet die mee.
1: En dat geeft de mogelijkheid om naar de hogere register te gaan. Ja. En we kunnen met duim snelle passage, ook dubbelsnaren, veel verschillende dingen doen. Dus het is een grote innovatie van die tijd. Het is de tijd van Boccherini en van de Weense componist die we hebben.
0: Kraft, zelf een cello-virtuoos. Dus het opende plots heel veel mogelijkheden.
1: Ja.
0: Is dat de verklaring waarom ze ook zo hoog geschreven zijn? Veel van die concerto's?
1: Misschien.
0: Dat valt wel op, hè? Dat er heel veel in het hoge register geschreven is.
1: Ja, maar het is ook voor de cello. Als een cellist solo speelt, zijn er altijd heel veel melodie in de hoge register. Dat is iets.
0: De melodie zingt bovenaan.
1: Melodie zingt. Ja. En er is altijd heel veel te spelen op de chanterelle, de A-zijde, A-snaar.
0: De A-snaar.
1: De A-snaar, dus de hoogste snaar. En dat vind ik heel mooi.
0: En die heet chanterelle in het Frans?
1: Chanterelle.
0: Dat is heel mooi. Ja, de A-snaar. Dus de vernieuwing. En dat vernieuwende zit in deze concerto's. En onder meer dat maakt ze ook zo virtuoos. Omdat men dat uitbuit in deze werken. Nu, cellotechnieken. We lichten er deze week een aantal toe met Benjamin Glorieux. Maar die zijn nadien ook nog wel toegenomen, denk ik. Dat men nog meer gaat uitproberen op de cello. We gaan naar de recitals toe. En straks komt er een stuk van Christophe Penderecki. Capriccio per Siegfried Palm. Waarin heel wat techniek wordt uitgeprobeerd. Ik neem er maar één uit. Collegno. Ik denk niet dat dat typisch voor Penderecki is. Maar wat betekent dat?
1: Collegno betekent met hout. Mm-hmm. Dus we moeten de boog, de strijkstok, in de andere positie...
0: Omdraaien?
1: Omdraaien. En dus het geeft een klank die een beetje zoals percussie...
0: Ja. Je strijkt dan met het hout. Of je klopt met het
1: klopt,
0: hout.
1: Je klopt. Je kan ook strijken, maar collegno wordt gebruikt vooral om te kloppen.
0: Om te kloppen, om effecten te krijgen op die manier. Ja, er komen er nog in voor, maar dat gaan we straks dan misschien even vaststellen en beluisteren. De eerste halve finalist van vanavond gaat onder meer ook de Schubert Arpeggione sonate schrijven. Dat is... Die hebben we ook al gehoord met Leo Itspier, die daarnet een van de concerto's speelde. Dat is ook een heel moeilijk werk en misschien niet een typisch wedstrijdwerk?
1: Nee, het is een heel moeilijk stuk. Een van de moeilijkste stukken van de cello-repertoire, zou ik zeggen. Want dit stuk wordt geschreven niet voor cello, maar voor arpeggione. Ja. Arpeggione is een instrument van de tijd van Schubert. Een soort mengeling tussen gitaar en cello. Mm-hmm. Dus het is een strijkstokinstrument, maar met zes snaren. En dus kunnen we nu, we moeten nu spelen met vier snaren. Dus het gaat ook over heel hoge register. Mm-hmm. En ook de stijl van Schubert is altijd heel

0: die hebben arpeggione opnieuw gecreëerd.
1: Ja, dus ja. Terug met zo'n instrument.
0: Ja, ja.
1: Worden er nog gebouwd? Of misschien
0: ja,
1: nu weer?
0: Ze hebben met een met luthier gewerkt. Bijvoorbeeld Nicolas Deletaille in België. Zij heeft een arpeggione gebouwd. En dat vind ik ook zeer interessant.
1: Ja, zeer boeiend. Dus zouden we die arpeggione-sonate terug op het oorspronkelijke instrument kunnen gaan horen? Dat valt in het oog te houden. De tweede halve finalist straks, Yo Kitamura, die we maandag hoorden met zijn versie van Kraft, die toch eventjes de oren openzet ook. Hij zat zich gewoon te amuseren op het podium, deed dat met zo'n gemak. Hij gaat in zijn recital Francis Poulenc spelen. Wat zegt dat over hem?
0: Ik vond zijn prestatie schitterend. Hij heeft zo mooi gespeeld. Het was de klassieke concerto. Met een fantastische stijl, ook klank, strijkstoktechniek. Een hele grote uitstraling op het podium. En ik ben benieuwd hem terug te horen.
1: Ja, in die Poulenc dan. Is dat dan een extreem moeilijk werk?
0: Ja, het is ook een heel moeilijke sonata. Heel mooi. Geschreven voor Pierre Fournier, de Franse,
1: ook een legendarische cellist.
0: Een legendarisch Franse Zwitserse cellist. Heel mooi stuk. Heel veel kleuren, heel veel effecten, heel veel charme. Het is echt een van de beste sonaten van de 20e eeuw, zou ik zeggen.
1: Ja. En zit daar dan de uitdaging in? Die kleuren brengen? Die...
0: Ja.
1: Technisch zijn ze allemaal, denk ik, al de werken die hier gespeeld worden.
0: Ja, maar en ook dus... de karakter. Met Poulenc is er altijd veel humor. Er zijn veel wisseling van karakter. Dus dat is ook een uitdaging voor de muzici.
1: De uitvoerders hier. Ja. Harold Noben, daar hebben wij het nog niet over gehad. Het verplichte werk. Je hebt het al een paar keer gehoord.
0: Ja.
1: Je hebt gevolgd. Wat vind je ervan?
0: Perfect voor de wedstrijd.
1: En waarom?
0: Heel veel energie. Mm-hmm. Dus het is altijd een plezier een stuk te horen. En één keer, twee keer, drie keer.
1: Ja.
0: Ik vind... Het gaat niet zo ver met de hedendaagse techniek. Maar het is heel goed geschreven. En ik vond de stuk kan in onze repertoire blijven, denk ik.
1: Ja, is hier nogal gezegd dat echt wel best mooi is en kan opgenomen worden. Wat is er voor jou dan zo uitdagend aan in dit werk? Die jazz-invloed misschien, die niet zo courant is bij cellisten?
0: Ja, dat is misschien een van de uitdagingen. Maar misschien ook de pianopartij is ook moeilijk. Dus de dialoog tussen solist of tussen cello en piano. Dus, dat vind ik ook niet zo gemakkelijk samen te spelen.
1: Mm-hmm.
0: En dan wat nog... Het is natuurlijk heel, heel moeilijk te spelen. Er zijn heel veel trappen. Of moeilijke passages.
1: Ja, dus, die erin komen. Wel, de jury komt eraan, dus we gaan er dadelijk aan beginnen en afwachten in welke volgorde de eerste kandidaat het gaat spelen, Lionel Martin. De jury die nu plaatsneemt aan die lange tafel. Ik heb het al aan verschillende cellisten gevraagd, maar zo spelen voor een jury, dat maakt het allemaal nog iets uitdagender. Zou jij het kunnen om dan te zeggen van, ik maak er een concert van? Want dat is dan de juiste... benadering, denk ik. Hè?
0: Ja, ik denk dat een wedstrijd is niet het doel, maar het is een stap in carrière tussen studies en de internationale erkenning. Hè.
2: Ladies and gentlemen, welcome back. May I please remind you to make sure your cell phone is switched off again. Thank you very much. Mag ik u eraan herinneren, dames en heren, ervoor te zorgen dat uw telefoon weer uitgeschakeld is. Dank u. Et je vais vous rappeler encore une fois, mesdames et messieurs, de bien vérifier que votre portable est à nouveau éteint. Merci. Nous entendrons maintenant le récital numéro 1 de Lionel Martin, page 118, pagina 100.

0: Ja, hoeveel klanken kunnen er uit een cello komen? Lionel Martin illustreerde het in het werk van Christoph Penderecki. Capriccio per Siegfried Palm voor cello solo. En ook de jury zit nu te glimlachen om dit werk, denk ik. Daarvoor speelde hij de arpeggione-sonate van Franz Schubert en hij begon met het verplichte werk van Harold Nobben, Cafeïne. Lionel Martin. En dan kunnen we nu luisteren naar Yo Kitamura uit Japan. 22 is hij en hij gaat zijn recital spelen.
1: Dames en heren, nu horen wij recital nummer 2 van Yo Kitamura. Pagina 105, page 105, page 105. Hij speelt eerst het verplichte werk Cafeïne van Harold Nobben. Nous entendrons ensuite la sonate pour violoncelle et piano de Francis Poulenc et enfin Scherzo opus 6 de Julius Klengel. Mesdames et messieurs, Yo Kitamura, accompagné au piano par Naoko Sonoda.

0: En nog een pakketje bravoure om af te sluiten. Scherzo in D-klein van Julius Klengel. Yo Kitamura op cello. Naoko Sonoda aan de piano. En zo besloot Yo Kitamura zijn recital hier op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. De halve finale. En zijn tweede proef. Daarmee zit het er voor hem ook op hier in de halve finale. Rafael Fee, wat hebben we gehoord? Twee heel straffe recitals toch, denk ik?
1: We zijn niet meer in een wedstrijd. Hè? Beide hebben meesterlijk gespeeld. Het was fantastisch.
0: Dat is goed samengevat, denk ik. Ja.
1: Twee verschillende personaliteiten. Heel groot verschil. Misschien zal ik beginnen met Yo Kitamura.
0: De laatste die we net gehoord hebben.
1: Die een warm en rijke klank heeft. Iets donkerder dan als de eerste stuk.
0: Lionel Martin.
1: Mm-hmm. Heel resonerend ook in de zaal. Fantastische klank. Hij heeft de zaal gevuld. Soms is de klank zo mooi dat het is een beetje romig. Het is altijd mooi en met fantastische kleuren. Ik heb genoteerd dat hij een minder gevarieerde vibrato heeft. Te vergelijken met Lionel Martin. Maar hij heeft zo mooi gespeeld. De Poulenc was erg fantastisch. En de scherzo ook. Mm-hmm. Voor mij de scherzo was niet nodig.
0: Ja.
1: Na Poulenc.
0: Hij had het al bewezen.
1: Ja.
0: Of getoond.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Getoond. Mm-hmm. Maar hij heeft fantastisch gespeeld.
0: Ja, nog een uitsmijtertje.
1: Ja, het is een soort zugabe bis.
0: Ja, een bis.
1: Een bis voor het publiek.
0: De kers op de taart.
1: Ja.
0: Ja, oké, dat is Yo Kitamura. We gaan straks even de verplichte werken vergelijken misschien, maar de andere werken van Lionel Martin misschien. Schubert eerst?
1: Ja,
0: Arpeggione-sonate?
1: Lionel Martin is misschien mijn favoriete kandidaat vanaf het begin van de wedstrijd. Voor mij, hij speelt alle stijlen. Mm-hmm. Heeft echt veelzijdige cellist. Hij kan... Schubert was zo romantisch. Hij heeft met... fantastische rubati gespeeld. Rubati, dat is een soort vrijheid dat we nemen tussen de
0: in
1: lijnen.
0: In het tempo, ja.
1: Hij heeft altijd zo mooi gezongen. Met lange lijnen. En dan plotseling is er een wisseling van karakter. En een heel gevarieerde klank. Ander vibrato, andere kleur. Zo mooi. Zo mooi Schubert. Ik vond het erg... schitterend.
0: Innemend, ja.
1: Ja, innemend. Mm. Meeslepende interpretatie.
0: Mm.
1: Ja. En na Schubert, het was een hele bijzondere keuze. Een solo stuk te spelen. Die zoveel effecten... Maar het was zo goed. De contrast en ook... ik vond dat hij echt met drie verschillende... een soort triptiek gepresenteerd
0: van zichzelf.
1: Voorgesteld heeft van zichzelf, dus het verplichte stuk en dan fantastisch Schubert en op het einde Capriccio per Siegfried Palm. Siegfried Palm is een Duitse cellist die nu gestorven is. En het is de Arne de Vos van de vorige generatie.
0: Ja.
1: Hij heeft zoveel gedaan voor hedendaagse componisten.
0: Mm-hmm. Ja, en zoveel klanken dat er uit een cello kunnen komen.
1: Ja.
0: Wist je dat? Ja, ja. Allicht wel.
1: Ja, ja. maar zo goed geschreven.
0: Ja.
1: En zo goed gespeeld. Het was echt fantastisch.
0: Ja, dat was imponerend. Hè?
1: Imponerend.
0: Zelfs de jury zat te glimlachen na afloop.
1: Ja.
0: Zag ik. Die moesten ook eens naar elkaar kijken voor dat stuk. Harold Nobben nog even. Daar zijn ze allebei ook ingevlogen.
1: Ja, ik denk dat Yo Kitamura heeft een heel mooie prestatie gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Heel ritmisch. Alles goed, alles in orde.
0: Alles
1: gaat goed. Maar Lionel Martin heeft... het stuk genomen En het was een soort... we hebben de jazz-invloed zeer, zeer goed gevoeld.
0: Gehoord en gehoord. Hè? Ja.
1: In het begin heeft hij zo pizzicati gedaan, zoals een contrabas, een jazz-contrabassist.
0: Ja.
1: Dat was echt fantastisch. Onmiddellijk is er een lijn en dan zijn we in een andere wereld. Dus hij heeft alle kleuren van een stuk met een verschillende licht gegeven.
0: Ja. Ja. Oké, als ik jou dan even mag laten samenvatten. We hebben 4 kandidaten gehoord vandaag, 4 halve finalisten nog. We kunnen van hen het hele plaatje leggen, want ze hebben de 2 proeven gedaan. Leo Ispier, Chasun Yao, Lionel Martin, Yo Kitamura. Wie mag mee naar de finale?
1: Alle
0: 4. Het wordt druk, ja, in de finale.
1: Het wordt druk, ja. Ze hebben zo goed gespeeld. Ieder kandidaat heeft een eigen personaliteit. Ja. En het zal een grote moeilijke keuze voor de jury zijn.
0: Ja, jij kan niet kiezen.
1: Misschien, ja. Nee. Ze moeten.
0: Ja, zij moeten, hè. Zij moeten kiezen. Oké, wat komt er voor jou nog aan qua activiteiten?
1: Ah, nu...
0: Drukke agenda?
1: De volgende week speel ik aan het Resonance Festival. Mm-hmm. Het is een internationale kamermuziekfestival. In de Condro, dichtbij Ciné.
0: In Brussel?
1: Het is niet de provincie van Namen.
0: Ah, oké.
1: Met artiesten uit de hele wereld. Mm-hmm. De artistiek directeur is Amy Norrington. En zij heeft altijd een heel mooie programmatie. Dan heb ik een concertreeks, een concert in Brussel met mijn orkest, Les Métamorphoses. En we gaan een nieuwe cd opnemen in Grand Manège Namur. En daarvoor hebben we een concert in Brigittine. Eerste juli in Les Brigittines.
0: In Les Brigittines.
1: Met een mooie thema, Sturm und Drang. Met Haydn en Mendelssohn. Met twee fantastische solisten.
0: Oké. Mooi. Maar voor dat concert zien wij jou nog terug. 28 mei, dan word je verwacht.
1: Ja.
0: In het panel van Katelijne Boon tijdens de finale van de Elisabeth-wedstrijd. Veel succes met de andere zaken. We zien jou terug dus in de halve finale en alvast bedankt om vandaag hier te zijn, Rafael Veen.
1: Graag gedaan.
0: Dank je. Zo, de namiddagsessie van dag 4 zit er bij deze op. Om 8 uur kan u mij terugvinden hier in Studio 4 van Flagey. En dan zal daar op het andere stoeltje Arne de Voor zitten. Die komt terug, is eerder ook al geweest. Ik kijk er erg naar uit en ik hoop dat u er straks ook weer bij bent. Via Clara, VRT Max of vanavond op het kanaal van Ketnet. Tot dan.

0: Zes uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Union wint de beker van België voetbal. Vorig jaar waren er meer dan 750 grote voedselvergiftigingen in ons land. En we herbeleven de heilig bloedprocessie in Brugge. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht. Peter van den Bent, mogen we spreken van een verdiende zege voor Union?
1: Ja, zeker. En ook een nieuwe trofee voor Union. Een nieuwe desillusie voor Anderlecht dat zijn Brusselse rivaal tot verlengingen dwong, maar toch finaal logisch verloren. In een overigens vrij matige finale waarin Union voor de rust wel de betere ploeg was en de gevaarlijkste met een afgekeulde goal van Burgess. Na de rust gebeurt er nauwelijks nog wat tot McAllister een kwartier voor tijd 1-0 maakte. Svetkovic reageerde, maakte gelijk 1-1 en dan in de verlengingen nam Union weer het initiatief en strafte het verdedigende fouten van Anderlecht af met twee snelle doelpunten van Fusaini en Rodriguez 3-1. De tweede beker in 3 jaar voor Union dat zondag in Brugge ook nog voor de dubbel speelt. En voor Anderlecht is het lange wachten op een nieuwe prijs nog niet voorbij.
0: Dankjewel, Peter. In het wielrennen heeft Italiaan David Ballerini de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. In de laatste kilometer was er nog een grote valpartij. In het algemene klassement behoudt de Portugees Afonso Eulalio de leiding. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen in ons land. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers liggen in lijn met de voorgaande jaren, maar Helene Bonte van het FAVV wil toch waarschuwen om op te letten.
2: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft Wes Streeting ontslag genomen als minister van Volksgezondheid. Hij is de eerste topminister die opstapt uit de regering van premier Starmer sinds de zware verkiezingsnederlaag van de partij Labour eind vorige week. Streeting zegt dat hij geen vertrouwen meer heeft in Starmer als leider van de partij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de leider van de grootste partij ook automatisch eerste minister. Naar alle verwachting zal Streeting zich nu kandidaat stellen om Labour te gaan leiden. Vanuit Turkije is een nieuwe hulpvloot vertrokken naar Gaza. Actievoerders proberen met 50 schepen de Israëlische blokkade van voedsel en noodhulp naar Gaza te doorbreken. De vloot heeft vooral voedsel, maar ook medicijnen aan boord voor de Palestijnse bevolking. Het is al de 3e keer sinds het staakt het vuren dat een hulpvloot onderweg is naar Gaza. Eind vorige maand werden nog 175 actievoerders in internationale wateren opgepakt door de Israëlische zeemacht. En in Brugge zijn 10.000 mensen naar de heilig bloedprocessie gaan kijken. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de optocht toch kon doorgaan. En 2.000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, muziek, dans en toneel om het lijden van Jezus Christus te herdenken. Line Koman was er ook bij.
3: De processie vertrekt en de weergoden kijken goedgezind mee, want het blijft droog. Het weer heeft organisator Mathieu Clarisse wel stress bezorgd.
4: Het was hier soms hagel en 5 minuten later zon, om dan 3 minuten later terug buiten te hebben en zo. Dat heeft mij wel stress gegenereerd. Ik heb het graag nogal in de hand allemaal.
3: Het blijft wel fris, zeker voor de figuranten bij wie het kostuum niet meezit.
5: Blote armen, blote benen, maar ja, wel, je bent een Romein. Dus je doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling, dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
3: Ook dit jaar zijn er nieuwe scènes te zien.
6: Goeie mond, slappeling!
3: De broedermoord van Kain op Abel bijvoorbeeld. Abel valt dood neer en dat doet hij heel vaak vandaag.
7: Een stuk of 60 keer, en dat het niet meer is. Tijdens de repetitie hebben we wel geoefend. En voor de rest laat ik het een beetje op me afkomen.
3: Voor de toeschouwers is het genieten.
8: Het is uiteindelijk uniek, hè? Het is culturele erfgoed. En zie maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
0: Het wordt vanavond geleidelijk aan droger, later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden, met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag ook nog wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter, dan halen we opnieuw 15 graden. Dit nieuws begon met de Brusselse voetbalploeg Union. Union klopte Anderlecht in de bekerfinale voetbal met 3-1 in de verlengingen. Je herbeleeft die wedstrijd op Sporza en ook in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Victor Julien Laferrière won in 2017 de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Op 21 mei brengt hij bij Bozar een hommage aan Pablo Casals, volgens velen de beste cellist rond de eeuwwisseling. Een niet te missen concert met muziek van Bach, Kodály en Casals. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara. Django met Tine de Donder.
6: Een hele goede avond. Ik hoop dat u daar al een beetje kunnen genieten heeft van de feestdag. Misschien heeft u wel een lekker lang weekend. Of niet, misschien bent u wel net zoals ik gewoon aan het werk. In elk geval, ik ben heel blij dat u nu naar de radio luistert. En wij gaan vandaag beginnen met een van onze twintigers van dit seizoen. Dit is Nele Vernaaien.

Muziek van en met Nele Vernaye, dwarsfluitiste en een van onze twintigers van deze lichting. Ze speelde hier in onze studiotoets met onder andere Anke Versliepen aan de drums en Willem Heijlen op gitaar. Jazz dwarsfluit was dat. En zo heb ik er hier nog één. En die komt dan ook nog eens uit ons land. Het is Bobby Jaspar. Speelt hier samen met zijn vrouw, Blossom Dearie.

Blossom Dearie, die zong hier in het Frans. Dat kwam allemaal door haar geliefde Bobby Jaspard. Die was ze tegengekomen in Parijs. En dit is nog eens diezelfde Bobby Jaspard. Deze keer op tenorsaxofoon. Hij was namelijk een van de muzikanten die Jimmy Rainey ingelijfd had. Voor zijn album Jimmy Rainey Visits Paris. Rainey die wou toen allemaal lokale muzikanten. Dus hij speelt hier omringd door Fransmannen. En dan die ene occasionele Belg, Jaspard. En hoor eens hoe mooi ze samen klinken, sax en gitaar.

Jimmy Rainey op gitaar met Bobby Jaspard op tenorsaxofoon, Maurice Vendée aan de piano, Jean-Marie Ingrand op contrabas en Jean-Louis Vial aan de drums. De Amerikaanse pianist McCoy Tyner die heeft toen hij 70 werd een album gemaakt met allemaal gitaristen die samen met hem spelen. Die plaat heet Guitars en het zijn grote namen. Bill Frisell, John Scofield, Mark Rebo, een mooie collectie. Dit is het stuk dat hij opnam met Bill Frisell.

Bill Frisell en McCoy Tyner in Boubacar. L'Arpeggiata heeft een nieuw album uit rond muziek die via de ontdekkingstochten van Christoffel Columbus in Spanje geraakt is. Dit is zo een lied uit Chili door Luciana Mancini.

L'arpeggiata met soliste Luciana Mancini in een lied van een van de meest invloedrijke vrouwelijke muzikanten, componisten van Chili, Violeta Parra Sandoval. We gaan dan verder met een reeks instrumenten uit de 15e en 16e eeuw. Een anonieme muziek van toen. En als u goed luistert en de radio misschien een beetje harder zet, dan hoort u ook vogeltjes fluiten. Die zitten hier niet, die zijn hier niet binnengevlogen in onze super geïsoleerde radiostudio. Nee, die zitten echt in de muziek. Past bij de landelijke sfeer van dit stuk. Want het heet Passamezzo nei boschi del re, in de bossen van de koning.

0: Paolo Pandolfo op gamba en Guido Morini op orgel.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week het nieuwe album van het ensemble Il Gardellino, onder leiding van Florian Heyrich. Zij hebben muziek opgenomen van de Duitse componist Christoph Graupner. Zij hebben die ontdekt of herontdekt. Nu hebben ze een heel album gemaakt met zijn symfonieën.

Il Gardelino, onder leiding van Florian Heijerik in een stuk van hun nieuwe album. En dat is meteen onze keuze van Clara van deze week. Daarmee zaten wij in de 18e eeuw en dit is een klein beetje ouder, van eind 17e. Komt uit een opera van Jean-Baptiste Lully. Die opera heet Phaéton. Dat is een verhaal uit de Griekse mythologie. Want Phaéton, dat is de zoon van de zonnegod die een zonnewagen wil besturen, maar die komt ten val door hoogmoed. In de tijd van Lully werd dit verhaal vaak gelezen als een waarschuwing tegen de overmatige, buitensporige ambitie van de zonnekoning aan het hof van Versailles. Dit is een chaconne uit die opera.

Café Zimmerman speelde muziek van Jean-Baptiste Lully van aan het Franse Hof. En van Versailles gaan wij nu naar West-Afrika. Dat lijkt wel een gigantische sprong, maar eigenlijk zit er een beetje hetzelfde principe in die muziek. Onder de pruiken van Lully en in de snaren van de kora horen we eenzelfde soort lichamelijke groove. Een herhaling, een patroon dat telkens terugkeert, zonder dat de muzikanten ooit hetzelfde spelen.

Ali Bulo Santos Sissoko op kora en hij zong ook met Volker Götze op trompet. En dan nog meer Afrikaanse klanken bij een nieuw trio, Gitari Baro. Dat zijn gitaren, gecombineerd met mooie melodielijnen op de palissanderhouten toetsen van de balafon. Samen geeft het dan dit betoverende resultaat.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht. Peter van den Bemt spreekt van een verdiende zege.
1: Een nieuwe trofee voor Union, een nieuwe desillusie voor Anderlecht dat zijn Brusselse rivaal tot verlengingen dwong, maar toch finaal logisch verloren in een overigens vrij matige finale waarin Union voor de rust wel de betere ploeg was en de gevaarlijkste met een afgekeulde goal van Burgess. Na de rust gebeurt er nauwelijks nog wat, tot McAllister een kwartier voor tijd 1-0 maakte. Svetkovic reageerde, maakte gelijk 1-1 en dan in de verlengingen nam Union weer het initiatief en strafte het verdedigende fouten van Anderlecht af met twee snelle doelpunten van Fusaini en Rodriguez, 3-1. De tweede beker in 3 jaar voor Union dat zondag in Brugge ook nog voor de dubbel speelt. En voor Anderlecht is het lange wachten op een nieuwe prijs nog niet voorbij.
0: Union kan dus ook nog opnieuw landskampioen worden. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en club.
2: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm maar toedraagt. Spelers die, die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
0: Op de E34-snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen is een motorrijder om het leven gekomen. Er gebeurden daar verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. De weg was plots pekglad. De rijweg richting Antwerpen is nog volledig versperd. Het verkeer richting Turnhout moet over de pechstrook. Of er ook nog andere slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen in ons land. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. Hélène Bonte van het FAVV vraagt om zeker ook dit weekend met de communie- en lentefeesten uit te kijken.
3: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
0: En in Brugge is de heilig bloedprocessie door de straten getrokken. 2000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, dans, toneel en muziek. En 25.000 toeschouwers hebben ervan genoten.
4: Ik kom elk jaar kijken, dus ik vind dat leuk om te zien. Dat is echt wel zo typisch Brugge. Ja. Ik ben oorspronkelijk van Brugge, dus ik vind het wel leuk als je zo kan zien dat werelderfgoed dat blijft. Hé.
5: Het is uiteindelijk uniek. Hè? En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
6: Ik ben hier vooral voor mijn dochter de eerste keer te tonen. Ze is wel heel hard onder de indruk. Ze heeft, vooral de paardjes vindt ze heel leuk.
0: Het wordt vanavond droger met later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden, met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en tot 13 graden. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag halen we wel opnieuw 15 graden. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd.
7: Brussels Philharmonic presenteert Dvorak 8. Een symfonie vol frisse levenslust, boheemse volksmuziek en onweerstaanbare dansritmes. Onder leiding van muziekdirecteur Kazushi Ono. Op 23 en 24 mei in Flagey. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
8: Django. Met Tine de Donder.
9: Een goeie avond. Wat zou u denken van een stukje feel-good muziek van Mozart? Ik hoor het u al denken. Laat maar komen.

Sabine Meijer op klarinet met Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado in het rondo uit het klarinetconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. En dan een Tsjechisch onderrondje. Het Kocian Kwartet speelt een stuk van Zdeněk Fibi.

Een strijkkwartet van Zdenek, Phoebe. Daarnet kreeg u een stuk te horen van onze keuze van Clara van deze week. Met muziek van een bijna onbekende, Christoph Graupner. En een paar weken geleden was een van onze vorige keuzes van Clara ook zo'n herontdekking. Want het trio Ernest heeft toen een heel album gemaakt rond de Zweedse violiste en componiste Amanda Mayer. In haar tijd was zij een grote naam, maar in de eeuwen die volgden raakte ze een beetje in de vergetelheid. Totdat trio Ernest daar nu een spotlight gegeven heeft met dit album, The Wonderful Adventures of Amanda Mayer.

Het trio Ernest in muziek van Amanda Mayer uit Scandinavië. En daar gaan we blijven voor het volgende nummer. Het is een ongelooflijk mooie versie van de Zweedse klassieker Jack Vett en Deli Rosa. Ik ken een lieflijke roos. Met de stem van Monica Zetterlund bij Bill Evans en zijn trio

Monica Zetterlund bij Bill Evans. Ze hebben een prachtig album gemaakt samen, Waltz for Debbie. En zij zijn niet de enigen die inspiratie gezocht hebben bij die Scandinavische traditionals, want dit is er zo nog één. Dear Old Stockholm, en dat is een stuk dat ik deze dagen heel veel hoor thuis, want mijn dochter leert dat ook spelen op saxofoon, dus ik zou het zo helemaal kunnen meeneurien. Maar hier is toch nog net iets mooier met de zoetgevoiste Bobby Jaspar en Chet Baker.

Chet Baker op trompet, Bobby Jaswaar op tenorsaxofoon, René Urtriger aan de piano, Benoît Kersin op contrabas en Jean-Louis Vial aan de drums in Dear Old Stockholm. Vorige maand, op 6 april, dan zou jazzpianist en componist Randy Weston 100 jaar geworden zijn. De man die als geen ander de Afrikaanse wortels van jazz hoorbaar gemaakt heeft. Dat zit dan in ritmes, in spiritualiteit of gewoon in de algemene feel van een nummer. In dit bijvoorbeeld. Het heet Zulu.

Randy Weston met vier blazers en een ritmesectie. En dan gaan wij naar Cuba met Roberto Fonseca aan de piano en een van de bekendste stemmen van daar. Dat is Omara Portuondo.

Omara Portuondo in het lied Dos Almas. Een emotioneel liefdeslied over twee zielen die door God verenigd zijn. En dan het duo Deseo. Geen idee of zij eigenlijk in het echte leven ook een koppel zijn. Maar zij spelen hier een arrangement van de Spaanse dansen van Enrique Granados.

Maarten van den Bemden en Anne van Hekke, hij op gitaar en zij op cello. Ze vormen samen het duo Deseo. En dan een deel uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Daar zitten zo'n beetje gelijkaardige klanken in. Het is het deel Aquarium, klanken uit de onderwaterwereld.

De Kenny Masons in muziek van Camille Saint-Saëns. Benzo is het hier al bijna 8 uur geworden. Dat betekent dat de zenuwen waarschijnlijk al strak gespannen staan in Studio 4 van Flagey, waar onze Nicole van Opstel ook al helemaal klaar staat om voor u de volgende halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd te presenteren. Ik wens u nog een heel mooie avond en heel graag tot de volgende keer. Bye bye.

0: Goedenavond en opnieuw welkom in Studio 4 van Flash Eye voor de halve finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd, waar we aan de vierde avondsessie toe zijn. De week schuift vooruit, de spanning blijft en de kandidaten kunnen steeds meer laten zien wie ze zijn in hun concerto, in hun keuzes, in hun vertolkingen. Ik ben Nicole van Opstal en ik stel u heel graag de gast van vanavond voor. Hij was er dinsdag ook al en vertelde toen dat deze wedstrijd hem als 17-jarige naar de cello bracht en ook op het spoor van de 20e eeuwse muziek zette. En vanavond ga ik met hem verder praten. Arne de Vors.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, welkom. Meteen even peilen hoe je de rest van de week nog beleefd hebt. Je hebt denk ik de wedstrijd wel gevolgd.
1: Ja, we hebben al fantastische kandidaten gehoord. Het is een onwaarschijnlijk niveau, dat is al meerdere keer gezegd geweest. Maar het is toch wel ja, fantastisch. Het is subliem wat er gebeurt hier in de zaal. Ook de vibrante energie die je voelt van die solisten. Die concertos ja, die zijn een enorme uitdaging. Maar dan krijg je die prachtige kamermuziekmomenten. Waar die solisten het beste van zichzelf geven. Met heel veel hedendaagse muziek, wat mij ook verblijdt.
0: Opvallend. Hè?
1: Opvallend. Ook vanavond horen we Schnitke, horen we Debussy, horen we ja, het prachtige Poulenc. Maar allemaal muziek die enorm veel expressieve kwaliteiten naar buiten brengt voor de solisten. Dat is eigenlijk bijzonder interessant dan die 20e eeuwse muziek.
0: Ja.
1: Dat je die complexiteit van de menselijke psyche kunt uitdrukken. En zeer veel klankkleuren uit het instrument kunt halen. Mm-hmm. Dus ook vanavond denk ik dat het een festijn zal worden.
0: We beginnen met concerto's.
1: Ja.
0: Ze hebben de keuze uit drie. En daar is al een en ander over gezegd. Jij hebt daar ook wel een en ander over te vertellen. Het zijn drie concerto's waarvan sommigen zeggen, ja, goh, hoe kan je daar nu je persoonlijkheid in tonen? Hoe zie jij dat? Vanavond gaan we nog Kraft horen en Hofman.
1: Ja.
0: Michael Haydn is niet zo vaak gekozen. Die komt nog maar één keer terug.
1: Nee, ja, inderdaad. Ja, het zijn zeker geen gemakkelijke concerten. Ik heb het ook al gezegd, het zijn niet de metafysische hoogtepunten, zei ik dinsdag. Maar toch, als je een beetje welwillend bent en je kent een beetje de context, bijvoorbeeld van die Hofman, die we als eerste zullen horen, denk ik. Dat is toch een muziek die moet gespeeld worden met een zeer... Ja, dat is eigenlijk pure de componist als estheet. En dat gespeeld wordt vanuit een aristocratische elegantie. Het is rijp klassicisme. Er is nog niet zoveel mogelijk op het gebied van solistisch vertoon.
0: Welke dus, tijd is dat? 1770 zoiets?
1: Ja, 1775 is dat gecomponeerd geweest. Die Hofman was de kapelmeester van de Stefansdom. Mozart is nog bij hem assistent geweest. Interessant. En de cello is uiteindelijk geïntegreerd in het weefsel van het orkest. En dat wil zeggen, hij moet zoeken naar een transparante balans tussen de stijl galant en een soort hoogklassicistische beheersing. En die muziek pakt niet uit met zeer beklijvende melodieën, maar met een zeer, ik noem het, de muzikus moet laten zien dat hij een soort lucide, verfijnde retoriek heeft. Zo'n hele helder, verfijnde retoriek, dat wil zeggen dat hij in een conversatie gaat met het orkest. Het orkest niet altijd ziet als een begeleider, maar als een soort extensie van zijn spel. En dan een soort, ja, toch wel nobele muzikaliteit. Mm-hmm. En deze namiddag hebben we iemand gezien, Leo Spin, die heeft dat fantastisch nobel gespeeld en plots krijg je iets anders te horen dan een soort stereotype klassicisme. Maar dat is nu het moeilijke van dat stuk.
0: Ja.
1: Daartegenover, Kraft, ja, dat is dan het begin van de preromantiek. En daar krijg je een totaal ander concept van solist zijn.
0: Mm-hmm.
1: Niet u invoegen in een soort galante, verfijnde retoriek met het orkest, in het klankweefsel van het orkest. Maar hier moet je dan naar buiten komen met een lichamelijke instrumentaliteit, virtuositeit. En eigenlijk is dat de geboorte van de individuele solist bij
0: ja,
1: Kraft.
0: Dus daar ga je buiten het orkest
1: ja.
0: staan en...
1: En die
0: jezelf manifesteren.
1: Ja, en Kraft was zelfs een uitzonderlijke cellist. En hij gaat dus trajecten gaan bouwen van virtuositeit. Trajecten die ons meevoeren tot in de nok van de cello, in alle registers.
0: In heel hoge registers.
1: Ja, en als je die trajecten volgt, dan zijn die wel spannend. Hè? Maar ze moeten ook zo gespeeld worden, met een bepaalde soort ja, heroïsche aspecten. Maar het is te zeggen... die muziek moet je kaderen ook in de beweging van de Sturm und Drang. En er zitten daar heel veel lopertjes in. Als je die puur esthetisch speelt, die zijn dat, is dat lege virtuositeit. Maar als je die lopertjes een bepaalde stuwkracht geeft, een vorm van projectie en intensiteit, ja, dan krijgt dat betekenis.
0: Ja.
1: En dan die betekenis brengt ons dan toch wel naar die latere romantiek enzovoort.
0: Dus vanuit die filosofie of vanuit die esthetiek gespeeld,
1: ja.
0: Krijgt dat een heel andere inhoud.
1: En ik denk ook voor de luisteraar, als je dan zo luistert, hoe die uitvoerder dat realiseert, daar zit natuurlijk de schoonheid en de uitdaging en de beproeving hier voor deze wedstrijd.
0: Heb je dat deze week al gehoord?
1: Ja, absoluut. Ja. Ook vandaag hebben we dat met Kitamura gehoord, die met een lucide, vrolijke virtuositeit alles aan kan. En dat was eigenlijk fantastisch. Je vergeet eigenlijk het secundaire karakter van die muziek. Het wordt transcendeerd plots tot toch wel zeer groot muzikantschap.
0: Ja,
1: misschien niet de grootste muziek, maar wel heel groot muzikantschap.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Kijk, benieuwd wat de twee halve finalisten nu gaan doen. Ondertussen is de jury gaan zitten en kunnen we beginnen.
2: Dames en heren, een goede avond en van harte welkom op de vierde avond van de halve finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Mesdames et messieurs, soyez toutes et tous les bienvenus en cette soirée de demi-finale du concours Reine Elisabeth. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, ladies and gentlemen, and dear members of the jury. Good evening to you and welcome back. In a few moments, we will welcome this evening's first semi-finalist. Alors permettez-moi de vous rappeler une fois encore de bien éteindre votre téléphone portable, mais également de ne pas quitter votre place pendant les prestations. Merci pour votre compréhension. Mag ik u nogmaals eraan herinneren uw telefoon uit te schakelen, maar dit heeft iedereen al zeker gedaan, en uw plaats niet te verlaten tijdens de uitvoeringen. Dank u voor uw begrip. Vanavond horen wij eerst Anna Meipariani, pagina 119, page 119, page 119. Zij vertolkt het concerto in D groot van Leopold Hoffmann, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, onder leiding van Van Mardi-Rossian. Mesdames et messieurs, Anna Meipariani et le chef d'orchestre Van Mardi-Rossian.

0: Anna Meypariani, celliste uit Georgië 18 is ze. En ze speelde hier samen met het Orkest Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Mardirossian. Het celloconcerto in D-groot van Leopold Hofmann. En ze zorgde voor een heel eigen bijdrage in de cadens van het middendeel. Dan wordt nu het podium klaargemaakt voor de volgende halve finalist. Dat is Alvaro Lozano Camés. Hij komt uit Spanje, is 20. En hij zal het concerto van Anton Kraft spelen. Alweer met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie en Van Mardirossian als dirigent. Het orkest wordt een beetje aangevuld met muzikanten, want het concerto van Hofmann is voor een iets groter orkest geschreven, dus moet er ook bijgestemd worden. Alvaro Lozano Camés houdt wel van wedstrijden. Elk jaar, sinds 2018, toen hij nog jong was, speelde hij wel een wedstrijd en won hij een eerste prijs. Is ook al behoorlijk actief als concertmuzikant. Hij begon op zijn 8 jaar te spelen. Houdt van een heel gevarieerd repertoire uit elke periode. Houdt ook van barokzang. Is een fan van Cecilia Bartoli. En ook een fan van Spaanse volksmuziek. Zo zou hij toch ook graag flamenco horen. En heeft een grote bewondering voor Jacqueline Dupré. Luisteren naar zijn versie van Anton Kraft.
1: Mesdames et messieurs, nous accueillons maintenant Alvaro Lozano Camés, page 115, pagina 115, page 115. Il interprétera ce soir le concerto en ut majeur, opus 4 de Anton Kraft, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Van Mardirossian. Dames et Herren, Alvaro Lozano Camés, en dirigent Van Mardirossian.

0: Álvaro Lozano, Lozano Cames, cellist uit Spanje, 20 jaar, met het celloconcerto in C groot van Anton Kraft. En hij werd begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Mardi-Rossian. En met Cames en Mai Pariani hebben we twee van de jongste kandidaten van deze halve finale gehoord. Mai Pariani, 18 jaar, zij speelde Hofman. Arne de Vors,
1: ja.
0: Vertel eens.
1: Die Hofman,
0: jij was op zoek naar esthetiek van de tijd.
1: Ja, dat is. Ik vond het fenomenaal.
0: Mm-hmm.
1: Fenomenaal.
0: Waarom? De Hofman heb je het dan.
1: De Hofman,
0: hè?
1: Ja.
0: Voor mij. Nee, Hofman van Anna Mai Pariani.
1: Ja. Ja,
0: okay.
1: Ja, ja, ja. Ik vond het fenomenaal omdat zij. Voor mij, ik heb de beste Hofman die ik gehoord heb. Ze speelt zo creatief. Ze speelt met zoveel verwondering.
0: Mm-hmm.
1: Dezelfde soort verwondering als je tegenkomt in de muziek van Mozart. Elke noot is bezield en het is alsof je luistert naar een geniale opera buffa, dacht ik. Omdat zij speelt geen noten, zij vertelt. Zij is puur poëzie. En haar tweede deel, zij is zo lucid, vind ik.
0: Mm-hmm.
1: En zalig hoe dat zij die tonen trekt vanuit de stilte naar een heel het orkest uiteindelijk meetrekt ook. Ze belichaamt eigenlijk alles dat ze speelt met haar adem.
0: Mm-hmm.
1: Alles is ademgestuurd. Het is nooit technisch gestuurd vanuit de boog. Ja, ik vond het een uniek magisch moment. En ook van een ongelooflijke nobele eenvoud. Ik dacht van waar komt dat meisje? Dat is zo speciaal, de manier waarop zij musiceert. Dus ik vond, ja, ik heb alle superlatieven. Ik heb eigenlijk niets fout te zeggen. Wat ik ook vind, dat zij die muziek zeer, zeer goed begrijpt. Mm-hmm. Of die tijdsgeest zeer goed begrijpt. En alles wat daarin zit, gaande van empfindsamkeit, die plotse omslag die in de muziek zit, die plotse wendingen die ook in het orkest te horen zijn, de galanterieën die erin zitten, de klassieke symmetrieën die erin zitten, en de storm en drang, al die elementen die komen in haar spel, gediversifieerd naar buiten.
0: Ja.
1: Dus ja, ik zou nog een beetje kunnen doorgaan, maar zij vertelt zo lucide en zo mooi. Hij vergeet dat er een cello is ook. Daarmee wil ik zeggen, die cello, dat is voor haar, dat is precies een extensie van haar innerlijke stem. En dat
0: en
1: is dan,
0: dan
1: het verschil die je krijgt met de tweede uitvoering daarna van Kraft, die briljant gespeeld is, maar naar mijn gevoel bijzonder technisch gespeeld is ook. Op het eerste zicht kan je, ja, dus, word je daarin meegesleurd, maar ik heb daar wel toch een aantal dingen persoonlijk in gemist, die ik dan bij, ik weet niet of het een landgenoot is, Ettore Pagano, die eergisteren of gespeeld heeft, of gisteren gespeeld heeft. En daar had ik dan bij diezelfde Kraft wel die muzikale retoriek, waar ik zo van hou.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk dat je die muziek vertelt. Alsof dat je een opera vertelt. Of dat je een soort. En ook die soort verwondering voor de intieme momenten. Want wat bijvoorbeeld Anna, moeilijke naam, hè?
0: Mai Pariani
1: deed. Mm-hmm. Zij durfde ook bijzonder stil spelen. Dus je hebt een extroverte klankprojectie. Maar je hebt ook een introverte klankprojectie. En ze heeft dat een paar keer magisch gedaan. Dat is net het omgekeerde doen. Dus in feite heel het oor van de zaal en van het orkest naar je toe trekken. Waardoor dat plots iedereen in het orkest stiller begint te spelen. Ja, als je dat kunt als artiest, dat is magisch als dat gebeurt. Dus die stille, intieme projectie.
0: Mm-hmm.
1: En in het kraftstuk van Alvaro, de Lozano, ik ga mis. Daar heb ik dat gemist in het tweede gedeelte. Die intimiteit, die momenten waarop dat je in feite de muziek terug naar je toe trekt. En dat je dan die kleuren gaat gaan maken van die intiemere celloklank. Dus die jongen heeft ongelooflijk veel talent, ook. Buiten kijf, zeer technisch enzovoort. Maar ik mis een beetje de poëzie daar.
0: Ja.
1: In de momenten waar het erin zit. En er zijn niet veel plaatsen waar het erin zit.
0: Mm-hmm.
1: Zoals in het tweede thema. Die zachte inzetten. Die vanuit een pianissimo kunnen binnenschuiven. Sommigen doen dat schitterend. Dus dat vind ik dan een gemiste kans. Dat hij dat niet gegrepen heeft. En ik heb het gevoel dat hij is nog heel jong ook. Dat hij eigenlijk constant bezig is. Met een soort Spaans temperament. Een soort projectie. Zo constant, ik ga projecteren, ik projecteer. Ze gaan mij horen en elke noot dat hij speelt heeft bijna een soort elektrische, vibrante projectie.
0: En die projectie, dan bedoel je luidspelen?
1: Ja, luidspelen, gestuurd spelen. Mm. En eigenlijk niet, dus dat mist dan op een bepaald moment een soort van rust. Ja. Dat wil zeggen, de boog speelt, hij speelt cello, maar zij zingt, zij vertelt.
0: En ze zingt letterlijk.
1: En ze zingt er nog letterlijk ook. Zij zingt, ze vertelt en er zit toevallig een cello tussen.
0: Ja.
1: De cello is dus een extensie van haar innerlijke stem.
0: En, wat vond je van die bijdrage daar?
1: Dat vond ik ook bijzonder moedig en eigenlijk ongelooflijk geestig. Met een knipoog naar het hedendaagse, naar het creatieve, het lef om dat te doen. Chapeau hier, op die leeftijd.
0: Ja, op die leeftijd ook. En hier, in deze context?
1: Schitterend. Ja. Ik hou ervan. Dat is historisch niet correct, maar dat vind ik juist fantastisch, de creativiteit. Ja. En zij doet dat, ja, met ook een soort, hier en daar een klein vals nootje die erin zit in haar stem. Maar,
0: dat is vergeven.
1: Wel, weet je, het probleem met die cadenzas in dit soort muziek, oftewel ga je dat allemaal historisch gaan reconstrueren, oftewel, cadenzas waren eigenlijk bestemd vroeger ook om de individuele creativiteit van de muzikus te laten aan bod komen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En als je dat projecteert naar vandaag, dan kan je eigenlijk wel een kans nemen om daar
0: iets mee te doen.
1: Mm. En het leuke is, ze heeft dan niet in de valkuil getrapt van dat twee keer te doen. Alleen in het middendeel. Ja. In het derde deel dacht je, gaat ze het nu terug doen? Nee, dat is ook heel nobel en fijn van haar. Zeer smaakvol. Dus dat vond ik toch wel. En op die leeftijd zoiets kunnen, chapeau.
0: Ja, in het derde deel heeft ze de cadenza van Hofman gespeeld. De meesten die we hier al gehoord hebben, hebben een eigen cadenza gebracht.
1: Vond ik dan ook weer leuk. Dat respect naar die Hofman. En in het tweede deel, ik trek het naar mij toe.
0: Ja.
1: En daar zie je dan ook weer zo het potentiële kunstenaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat is meer dan cello spelen. Dat is echt... ze staat toch wel op een zeer rijpe manier, creatieve manier in de wereld. Ja, het is fenomenaal.
0: Ja, technisch.
1: Van mij gaat ze zo recht door naar de finale.
0: Al zingend.
1: Ze gaat Dvorak spelen, zie ik ook. Schitterend passend bij haar. Als ze dat zo lucid kan spelen, zoals ze dat doet, dan wordt dat ook pure poëzie. Ik heb het gevoel dat meisje... techniek... Dat eigenlijk voor haar geen issue is.
0: Mm-hmm.
1: Want ik zie dat ook in die ornamenten en die toonladders. Die zijn allemaal gestuurd door die poëtische kracht. Dat is voor mij een grote muzikus. Dus uitzonderlijk.
0: Grote fan.
1: Ja.
0: Zeker.
1: En de Ettore Pagano, daar heb ik toch wel ook wel heel, heel positieve ervaring mee. De manier waarop hij die kracht gespeeld heeft. Maar we zullen er nog van horen op de finale.
0: Ongetwijfeld, maar we gaan er van velen nog horen, denk ik. Het wordt zo moeilijk zijn.
1: Het wordt zeer moeilijk, zo is altijd. Ja. Het is altijd heel moeilijk.
0: We gaan het er straks nog verder over hebben. Ja. Namelijk, waarom is dit niveau zo hoog enzovoort. Maar daar kunnen we nog een boompje over opzetten straks.
1: Graag.
0: Want we gaan ondertussen wat muziek horen, wat ik verwacht nog een gast. Tot zo.

0: En tot zover een versie voor cello en instrumentaal ensemble van een aria uit Farnace, opera van Antonio Vivaldi. En behoorde Jan Vogler als cellist, Robin Peter Muller viool en La Folia onder leiding van Robin Peter Muller. Hier in Studio 4 is het pauze. Het publiek is even de benen gaan strekken buiten Studio 4 en dat geeft mij de kans om hier nog een gast erbij te halen. En dat is een muzikante die de cello niet alleen als solist of orkestmuzikus kent, maar ook in een bezetting die je toch niet elke dag hoort. Het cello kwartet, jawel, een ensemble van gewoon 4 cello's. En dat is Frederica Mareel. Zij is een van de drijvende krachten achter het Christiani cello kwartet. Goedenavond, dag Frederica.
1: Goedenavond.
0: Je geeft les en je speelt daarnaast in orkesten, waaronder het Belgian National Orchestra, Symfonieorkest Vlaanderen. En daarnaast is er dus het Christiani Cello Quartet. Hoe ben je op het idee gekomen om met 4 cellisten te gaan samenspelen?
1: Dat is een idee dat beetje bij beetje gerijpt is. En eigenlijk is het allemaal begonnen tijdens een pauze van een productie van het Belgian National Orchestra. Waar ik samen met een bevriende cellist aan het babbelen was. Dat we eigenlijk allebei heel graag cello kwartet wouden spelen. En dat was Cyril Simon. En zo zijn we eigenlijk met het eerste cello kwartet begonnen. Tetracelli.
0: Maar als je een cello kwartet wilt hebben, dan moet je ook repertoire hebben. Was er dat?
1: Klopt. Dat was een van de eerste vragen die wij ons gesteld hebben. Oké, een cello kwartet, maar wat gaan we spelen? En dan zijn we eigenlijk een hele zoektocht gestart. En die zoektocht die heeft toch wel wat opgebracht. We dachten van ja, we kunnen natuurlijk bewerkingen spelen, maar wij zouden eigenlijk graag muziek spelen die origineel voor cello kwartet geschreven is. En dan ben ik een beetje op onderzoek gegaan. En terwijl ik op onderzoek ben gegaan, ben ik een dame tegengekomen, René Walkens, die in de jaren 80 ook een cello kwartet had. En zij had van een cello kwartet dat in de jaren 1930 heeft bestaan, het Quatuor de Violoncelle de Bruxelles, had zij de partituren gekregen. En toen ik met haar contact opnam, heeft zij ons een hele valies, de valies de René, heeft zij ons een hele valies vol met partituren gegeven.
0: Die origineel voor cello kwartet geschreven zijn.
1: Die origineel voor cello kwartet waren, inderdaad. Want dat kwartet uit de jaren 30 had eigenlijk dezelfde insteek als wij. Die wouden graag cello kwartet spelen. Er was niet veel repertorium. Wat hebben ze gedaan? Aan bevriende componisten gevraagd om voor hen te componeren.
0: Dat is één deel van het verhaal, denk ik. Want jullie zijn dan nog op andere stukken gestoten.
1: Klopt.
0: Op welke manier?
1: Ja, dan is het inderdaad nog een tweede verhaal. Want nadien zijn we, na Tetracelli, zijn we met het cello kwartet Lise Christiani begonnen. En ik wou graag het cello kwartet verder zetten, omdat ik ondertussen op een veiling die mede door Roldeel dient, die nu ook in de jury zit, georganiseerd was, Cello for Charity. Dat is een veiling die tijdens corona werd georganiseerd om muzikanten te ondersteunen. En op die veiling werden er een 60-tal partituren verkocht die van een Vlaams cello kwartet waren. Nu, hun naam wisselt soms naar de programma's dat ze spelen, maar dus ook een cello kwartet dat bestaan heeft in de jaren 1930 en 1940.
0: In Vlaanderen dan?
1: Hè? In Vlaanderen,
0: zo,
1: ja.
0: Zo noemen ze zich. Ja.
1: Inderdaad. Ja. Mm-hmm.
0: Wat voor muziek is het dan? Van wie? Welke componisten?
1: Ja. Daarom vind ik het eigenlijk heel mooi dat we vandaag in Flagey zitten, want het zijn 2 cello kwartetten die echt bestaan hebben in de jaren 30. Dus eigenlijk het moment dat Flagey gebouwd is, ook dat de radio zo actief waren. En in die 2 verzamelingen van werken kan men echt horen dat Brussel wel een kruispunt was van verschillende Europese invloeden. Dus men kan wel horen dat al die componisten geluisterd hebben naar de muziek die in die tijd werden geschreven. En daar ook invloeden van hebben toegepast. Dus wie heeft er nu allemaal voor cello kwartet geschreven? Een heleboel Belgische componisten. Paul Gilson bijvoorbeeld, is misschien een bekende naam. Ja. Marinus de Jong, Theo de Jonker. Absil had ook al een paar kwartetten geschreven. Maar ook mensen van buitenaf. Ilyashenko, Tansman zijn bijvoorbeeld 2 namen.
0: En die zijn in opdracht geschreven dan die werken. Want ja, ja, waarom zou een componist dan een cello kwartet beginnen?
1: Klopt, ja, inderdaad.
0: Dus. Ja. Mooi. Wat is er met die 2 cello kwartetten uit de jaren 30 gebeurd? Hebben die lang bestaan?
1: Over het Quatuor de Violoncelle de Bruxelles. Die zijn eigenlijk moeten stoppen met de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet precies wat er met de cellisten gebeurd is. Maar ik weet wel dat ze daar elkaar zijn kwijtgeraakt. En dat het eigenlijk ook niet meer is opgepikt na de Tweede Wereldoorlog. Van het tweede cellokwartet heb ik heel weinig info teruggevonden. Dus dat is een beetje een mysterie.
0: Ja. Oké, ze zijn verder gegaan of ze leven een beetje verder in wat jullie doen met eerst het vorige cellokwartet en nu met het Christiani-kwartet. En dat Christiani-kwartet, dat hebben jullie naar een heel bijzondere dame genoemd. Ja. Die ook even vermelding verdient. Ja. Meer dan even. Ja,
1: klopt.
0: Ja,
1: inderdaad. Lise Christiani was eigenlijk de eerste vrouwelijke celliste. Was een Franse dame uit Parijs. Wat zeer ongewoon was in die tijd om cello te spelen. Want cello spelen voor een vrouw in die tijd werd niet als erg gezedig beschouwd.
0: Omdat het instrument tussen de benen moet gehouden worden. Deden ze dat dan ook? Of bestonden er andere houdingen?
1: Er bestonden ook andere houdingen. Er was bijvoorbeeld een Amazonezit. Ja, en een van de theorieën zou inderdaad zijn dat eigenlijk de bin van de cello ook mee is ingeburgerd geraakt. Net door die Amazonezit. Want als de benen langzij zijn, kan men de cello niet
0: moeilijk,
1: vasthouden. Ja. Maar Lise Christiani speelde niet in Amazonezit. Maar wat dat wel heel opvallend is, is dat ze dan een zeer wijde rok draagt. Dat het eigenlijk dat men de vorm van de benen niet ziet. En dat men enkel het instrument ziet en niet de vorm van het lichaam.
0: Dat het zo wel even kan. Lise Christiani, eerste professionele celliste. Hoe is het daar vergaan?
1: Ja. Dus al heel interessant dat ze cello is gaan spelen. Ze moet een heel groot talent geweest zijn, want ze is zeer vroeg eigenlijk op tournee gegaan doorheen Europa. En ik denk een memorabel moment is in Leipzig. Heeft Mendelssohn haar horen spelen en heeft zijn lied Ohne Worte voor cello en piano aan haar opgedragen. Nu, spijtig genoeg heeft ze het eigenlijk nooit gehoord, want op het moment dat het werk af was, was ze al weg uit Leipzig. En ik denk, wat haar echt typeert, is dat ze op tournee gaat naar Rusland. En ze gaat zelfs zo ver dat ze tot in Siberië gaat. Dus toch wel in moeilijke omstandigheden. Moet je ook inbeelden, die Stradivarius die ze toen had,
0: die
1: daar mee.
0: Ja.
1: Die moest mee op de slee, dus die moet ook wel afgezien hebben.
0: Ja.
1: En wat haar ook heel erg typeert, is dat ze daar Servet ontmoet. Ook met
0: François
1: hem.
0: Adrien Servet.
1: Inderdaad, ja. Ook met hem samenspeelt. En dat ondanks de carrière die ze maakt en het ongelooflijke talent dat ze heeft en alles wat dat ze al kan, ziet ze toch dat ze nog dingen kan leren. En ze zegt dat ook in haar brief. Als ik terugkom naar huis, dan wil ik nog die dingen leren die ik daar gezien heb.
0: Dat is mooi.
1: Dat is heel mooi en dat is ook het tragische van het verhaal, want ze sterft heel jong en ze sterft ook in Rusland. Want ze sterft aan tuberculose, dus ze komt eigenlijk nooit terug. Het is die droom om nog verder te leren, die wordt eigenlijk nooit waargemaakt.
0: Nee, maar jullie eren haar door minstens jullie cellokwartet aan haar op te dragen.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar muziek, niet van het Lise Christiani kwartet, maar van de vorige versie, Tetracelli. Wat gaan we horen?
1: We gaan twee delen horen uit het derde kwartet van Robert Darcy. En Robert Darcy maakte deel uit van het Quatuor de Violoncel de Bruxelles. Hij was cellist bij het Belgian National Orchestra.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind het heel mooi in Darcy. Hij was dus zelf cellist. Hij speelde zelf in het cellokwartet. Dus zijn muziek is altijd heel mooi georchestreerd. In de zin dat eigenlijk alle stemmen er altijd heel mooi doorkomen. Ik denk dat dat ook de kracht is van zo'n cellokwartet. Met vier dezelfde instrumenten kunnen die stemmen heel mooi verdeeld worden over die vier verschillende
0: jullie
1: stemmen.
0: Jullie hoog, laag en alles daartussen.
1: Ja, inderdaad.
0: Mooi, we gaan er naar luisteren. Dank je wel, Frederica Mareels. Goeie
1: verhaal. Dank je wel.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Clara Live.

0: Muziek die Robert Darcy schreef voor vier cello's en hier gespeeld door het Tetra Celli Quartet. En Arnaud de Force is er terug komen bijzitten en ook het publiek komt langzaam terug in Studio 4 van Flaget. Want over enkele minuten zal hier het tweede deel van deze halve finale verder gaan, van deze vierde avond al van de halve finale. Arnaud de Force, jij gaf al aan dat je Anna Meipariani van 18 jaar mee wil nemen naar de finale, maar ik heb hier al zoveel namen horen noemen. Dit is een geweldig hoog niveau. We zeggen dit nog, maar hoe komt dit? Zij is 18. Uitzonderingen bestaan natuurlijk, maar er zijn heel veel zeer getalenteerde jonge cellisten hier. Ja. Enige verklaring?
1: Goh, misschien wel verschillende verklaringen. Ik denk bij Anna dat het echt een onwaarschijnlijk talent is, maar los daarvan denk ik wel dat de pedagogiek in de laatste 40 jaar enorm verbeterd is. Er zijn een aantal topscholen waar er dus toch wel enorm veel onderzoek gedaan is geweest naar het verbeteren van de techniek. En bouwt natuurlijk ook verder op de kennis van de vorige generaties. Die kennis is systematisch doorgegeven uiteindelijk, ook onderzocht. Dat is één belangrijk punt. Ik denk ook dat een tweede belangrijk punt is dat nu, in vergelijking met mijn tijd bijvoorbeeld, toen ik studeerde, al die fantastische opnames ook nu beschikbaar zijn om te beluisteren, om te bekijken. Dus er is een schat van informatie die ook doorgegeven wordt via het luisteren naar de grootmeesters. Ja. Dat is één zaak. En een belangrijk punt, denk ik, en toch een invloed, ik ben daar wel benieuwd naar, dat is namelijk de techniek van de audio. De nieuwe generatie die is opgevoed met audiomateriaal. Dus alles is beschikbaar. Ze kunnen zichzelf opnemen en vooral, ze kunnen dus ook kijken naar de opnames van vorige grootmeesters en collega's.
0: En veel oppikken, veel leren.
1: En je mag niet vergeten dat er ontzettend veel informatie ook doorgegeven wordt via onze, ik noem dat de spiegelneuronen. Maar gewoon door te kijken naar hoe iemand speelt, daar kan je dus heel veel van leren uiteindelijk.
0: Mm-hmm, ja. Kijk, we gaan nog wat kijken en leren en luisteren. Want hier is Stefanie Kusten.
2: Mesdames et messieurs, puis-je une fois de plus vous rappeler de bien vérifier que votre portable est à nouveau éteint. Merci beaucoup, Maïke, eraan herinneren ervoor te zorgen dat u

telefoon weer uitgeschakeld is, please let me remind you to make sure your cell phone is switched off again. Thank you, ladies and gentlemen. Wij ontdekken nu recital nummer 2 van Maria Zaitseva, pagina 145, page 145, page 145. Eerst speelt ze de sonate in D-klein van Claude Debussy, vervolgens het verplichte werk Caféine van Harold Noben et pour terminer la sonate numéro 1, opus 129 de Alfred Schnittke. Mesdames et messieurs, Maria Zaitseva, accompagnée au piano par Maria Zaitseva.

0: Maria Zaitseva, Russische celliste van 24 jaar, eindigde hier met Alfred Schnittke. Zeer beklemmend. Daarvoor Harold Nobin, Het verplicht werk. En ze begon met Claude Debussy. En Maria Zaitseva werd begeleid door haar moeder aan de piano. En de volgende kandidaat zal al aangekondigd worden door Stefanie Korten. Isaac Lotman, de Nederlander.
1: Mesdames et messieurs, nous terminerons la soirée avec le récital numéro 1 de Isaac Lotman, page 114, pagina 114, page 114. Il jouera tout d'abord Capriccio per violoncello solo de Zoltán Kodály, vervolgens Caféine, het verplichte werk van Harold Nobin, en tot slot de sonate voor cello en piano van Francis Poulenc. Dames en heren, Isaac Lotman aan de piano begeleid door Katsura Mitsumoto.

0: Isaac Lotman besloot zijn recital met de sonate voor cello en piano van Francis Poulenc. Hij speelde samen met Katsura Musimoto aan de piano. Daarvoor was er Cafeïne van Harold Noben. En hij begon met Capriccio voor viool voor cello solo van Zoltán Kodály. Twee ook alweer heel straffe recitals.
1: Ongelooflijk, ja. Dat is wat een avond. Niet normaal. Het is, ja. We hebben eigenlijk twee hele grote muzikanten gezien. Artiesten ook weer al. Die spelen vanuit een innerlijke drive, een innerlijke noodzaak. En om te beginnen met misschien...
0: Maria Zaitseva?
1: Ja, inderdaad.
0: Zeg maar. Ja.
1: Haar performance, het volledige programma, de Schnitke, was voor mij de meest existentiële performance van het volledige concours.
0: En waarom?
1: Ze heeft een, dat is een statement wat er gemaakt wordt. Hè.
0: Natuurlijk
1: ook de muziek zelf, door de muziek die ze gekozen heeft als Russische celliste, komt hier een enorme complexiteit naar boven. Die muziek zit, is eigenlijk een soort vertolking van de waanzin van de wereld. Hè. Schnitke heeft dat gecomponeerd in 1978... dat is het moment van de instorting van de Sovjet-ideologie op dat moment. De Gulag-archipel voor Natalia Gutman, die grote cellist. En die muziek, dat is één schreeuw, een soort lyriek op de ruïnes eigenlijk van het systeem, maar ook van de romantiek. Met die hele schrale, desolate, kale melodieën die ze dan vertolkt enzovoort. Het is echt existentieel. De romantiek is bijna een soort wrakstuk geworden, hè, die daardoor klinkt. Je hoort nog dat soort sarcasme van een Shostakovich, maar hier wordt dat veel, veel wranger.
0: Verklemmend,
1: dat wordt macaber, dat wordt hallucinerend, dat wordt eigenlijk bijna zo, ja, ik noem het post-apocalyptisch. En de piano is daar ook een heel grote antagonist. Dat zij dat gekozen hebben, dat is een mega statement over de wereld waarin we vandaag leven.
0: Ja.
1: En hier raken ze dan aan iets heel fundamenteels eigenlijk over, die soort missie die ook Pablo Casals uitdroeg. Hey, dat muziek veel meer is dan muziek, maar eigenlijk een soort relatie, een soort verhouding tot die wereld. Hey. En als je dan denkt, ik zeg, die muziek van Shostakovich, Schnitke, is brandend actueel. En in elke noot die ze gespeeld hebben, voel je dat. Hè? Die cellisten die speelt vanuit een enorme diepe ziel, eigenlijk. Hè?
0: Ze heeft in andere contexten ook al wel protest laten blijken tegen de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.
1: Dat voel je.
0: Heel concreet.
1: Dat voel je totaal. Die performance, dat is zegt, heel die complexe waanzin van de wereld, van die soort... In die hele snelle tweede beweging heeft Schnitke een soort kritiek geschreven tegenover de gemechaniseerde mens, hè, die door het systeem in een soort totalitair regime opgenomen is. En dan ga maar door. Hè, en die clusters komen daarin. En dus die mens, heel die maatschappij die de mens eigenlk machineert. En op een bepaald moment drijft Schnitke dat tot een absolute apocalyptische waanzin eigenlijk. En dan krijg je dan daarachter ook weer die hele diep menselijke, trage, extreem trage, maar schrale melodieën. Ja, ze hebben dat fantastisch vertolkt.
0: Ja, met haar moeder.
1: En samen met haar moeder. Dus en die pianiste was gebruikt, ook uitstekend. Ik heb er ook op gelet hoe dat die vrouw speelt. Dat is ook echt met een enorm kleurenpalet. Die spelen compleet op elkaar in. Ik denk dat dat oorcategorie was, dat moment. Absoluut. En het opgelegd werk is vanuit diezelfde soort innerlijke kracht, pure existentiële kracht gespeeld. Daar heb ik eigenlijk weinig aan toe te voegen. Ik vond het ongelooflijk straf wat ze daar gedaan hebben.
0: Ja, grote muzikanten.
1: Dat is, en die Dubussy was eigenlijk ook wel heel interessant. In het begin dacht ik, wat doen ze daar eigenlijk? Dus ze speelden dat zeer introvert, heel poëtisch. In dat eerste deel een soort bijna, ik heb het nog niet zoveel gehoord, met een zeer zachte impressionistische gloed. zo'n hele, hele zachte timbre, niet geprojecteerd, want er zijn veel cellisten die die melodieën direct de zaal in projecteren. Zij niet. Zij trok als het ware het oor van de luisteraar naar de cello, naar die intimiteit. En eigenlijk naar die impressionistische gloed. Ik vond dat eigenlijk wel goed gevonden. Zo'n hele, hele zachte pianissimo's, fluisterende klank, zoals Debussy soms zegt. Hè, dat de muziek geboren is, zijn muziek, uit de wind, uit het ritselen van de natuurgeluiden enzovoort. Mm-hmm. En ze hebben dat eigenlijk ook wel heel mooi gebracht. En dat derde deel van de Debussy kreeg je dan dat hispanisme. En daar was het eigenlijk, dan kwam het dan open, zo die typische Spaanse temperamenten, ook in de piano, goed gebracht. Het was eigenlijk een zeer, zeer sterk opgebouwd programma. Ja, wat kan ik daar aan zeggen?
0: Alleen maar lof.
1: Ja, dat is alleen maar lof. Ja, dat is... Er zijn kandidaten, maar je zou zeggen van oké, daar kun je dat anders doen. Maar ja, ik zei, dat is... Als je meegaat in hun verhaal en de tweede jongen vanavond...
0: Isaac Lotman, de Nederlandse.
1: Dat was toch ook wel... Na die snitke, als je dan moet gaan optreden, dat is geen cadeau, hè.
0: Absoluut niet. Nee.
1: Absoluut geen cadeau om daar te beginnen met dat solostuk van Kodály, die een soort ja, leuke spielerij is om even in te spelen. Heeft dat eigenlijk wel mooi gedaan. Maar ik dacht, ja, dat komt een beetje ongelukkig na die diepgang van die snitke, om dat hier nu, om heel die zaal weer in te pakken. Hoe ga je dat doen? En is er toch wel goed in geslaagd, want die jongen speelt ook echt met een ziel. Meteen in het opgelegd werk kwam dat tot uiting. Voorbij de techniek, met een mooie jazzy groove. Ik vond wel dat hij een soort jazzy...
0: Dat hij het had.
1: Ja, zo, ook een jazzy non-vibrato. Want hij speelde regelmatig met zijn boog, zo die getrokken snaren, die een bepaald soort ja, een jazzy rauwheid geeft. Ik vind dat hij met heel veel kleur speelt echt goed. Dacht ik, oké, bravo, goed.
0: En dan kwam Poulenc.
1: En ja, deze namiddag hebben we al een schitterende Poulenc gehad. Maar deze Poulenc is helemaal anders gespeeld. En dat vond ik ook wel fascinerend. Dus zeer waardevol gespeeld. En misschien naar mijn gevoel de meest poëtische Poulenc. De meest muzikale Poulenc dat we gehoord hebben. Omdat die jongen zoekt naar heel veel... Hij speelde eigenlijk heel sensueel. En hij speelde enorm met het verschil in tempo's. De wisselende tempi, de wisselende karakter. En hij laat die karakters ten opzichte van elkaar ademen. Waar onze... Hoe noemt hij nu weer deze namiddag? Kamat...
0: Kitamura?
1: Ja, Kitamura. Ja. Kitamura, die was virtuozer. In die soort carnavaleske wisselingen die erin zitten. Terwijl hij dat toch wel ja, met meer subtiliteit, dacht ik, poëtische krachten deed.
0: Wat ook mag.
1: Ja, een andere lezing. Een andere lezing die eigenlijk toch wel veel charme uitstraalt. Dus bij de ene versie was het zeer bravoer en dit was zeer charmant gebracht. Ik vond het wel... Ja, zeer knap. Ik ben benieuwd hoe de jury daarop gaat reageren.
0: Ja.
1: Dat is, dat zijn dan natuurlijk bepaalde voorkeuren en technische elementen ook die misschien een rol spelen. Maar naar kunstenaarschap toe hebben we hier vandaag een paar hele fantastische momenten meegemaakt.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat we daar wel kunnen op besluiten. Er komen nog 2 dagen waarop de helft... van de programma's moeten gespeeld worden van een aantal halve finalisten. We gaan het nog verder volgen.
1: Ja,
0: Arne
1: zeker.
0: Defors. Ja. Dank u wel om tot hier te komen.
1: Met plezier.
0: Zo, wij sluiten dus deze avond af. Morgen dan is er de voorlaatste dag van het concours. Dan komen er nog 8 kandidaten op het podium die dinsdag al speelden. En in de namiddag dan luister ik samen met de celliste Vivian Spanhoge vanaf 3 uur. En 's avonds dan is Geert de Bijveren hier opnieuw de gast. U kan gewoon meekijken, meeluisteren. U kent de wegen ondertussen wel. Clara, VRT Max, Canvas in de namiddag en het kanaal van Ketnet 's avonds. Ik zie u heel graag morgen terug.

Goedenavond, fijn dat u nog even blijft plakken bij Clara voor nog een kleine dosis Shift op donderdagavond met net nog een cello-miniatuurtje van de Zweed Leo Svensson Sander, naast cellist ook een virtuoos op de zingende zaag. Er is Outsider Folk van M-Spel, het project van Emma Hewton uit Brooklyn. Daar is de natuur soms ver te zoeken, maar dat past ze graag een mouw aan met haar muziek. Haar nieuwe album Bird or Snake is uit bij Birdwatcher Records.

The Vernon Spring, het soloproject van de Britse componist en producer Sam Best, sterk in empathische liedjes in tijden van morele onzekerheid, meestal opgedragen aan de liefde van zijn leven en hun drie zonen samen, heeft nu een vervolg gebreien aan zijn vorig jaar verschenen album Under a Familiar Sun, een nieuwe uitgebreide editie met herwerkingen en herinterpretaties door een aantal van zijn muzikale vrienden. Onder de noemer Unfamiliar Sun hoorde net al de rework van de Japanse ambient producer en architect H. Takahashi. En hier krijgt ook Sam's nummer Say Her Name een prachtige makeover. De stem is die van Genevieve Dawson.

Beauty Mark van de Californische muzikant en componist Phil Giraldi, uitgebracht op 1 mei op vinyl. Zijn album met Alien Americana heet Rural Deceased Undiscovered en is uit bij het label Not Not Fun. Dit past daar ook wonderwel bij, de nieuwste single van Lo Meulen. Daarvoor liet hij zich inspireren door zijn reizen door de Sahara. Het is een voorsmaakje voor zijn album A Tree Is For Eternity dat er in oktober zit aan te komen. We zitten samen op een desert train.

0: Een prachtig experiment van Phil Coy, muzikant, kunstenaar en filmmaker. Dit nieuwe album van hem is een meditatie op wat er gebeurt als twee ritmes met elkaar botsen of juist synchroon lopen. Omdat een plaat op 33 en een derde toeren draait, ontstaat er een wiskundige foutenmarge of een verschuiving ten opzichte van de strakke 60 seconden van onze minuut. En Coy gebruikt die frictie als een soort van ritmische basis voor zijn composities. Een sonisch onderzoek naar de tijd zelf, waarvoor hij hier assistentie krijgt van de Dubtronica-producer Adrian Sherwood.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Clara Live.

your eyes. It's a day's work. Looking into them.

0: just looking into them.
1: Tango en Let X Equal X, muziek uit het begin van de jaren 80 van Laurie Anderson, hier opnieuw opgepoetst in samenwerking met het New Yorkse jazzensemble Sex Mob, de band rond drummer Kenny Wollesen en bassist Tony Scher, de fysieke weerslag van een chemie op het podium tijdens een uitgebreide tournee in 2023 met 90 minuten aan favoriete nummers uit Laurie Andersons carrière, plus één van Lou Reed en eentje van Metallica, een live album dat op 8 mei uitkwam via Nonesuch Records. Lucas Somers is een veelzijdige gitarist en componist van Bij Ons, die voor dit soloalbum een thuishaven heeft gevonden bij Ja Capitan Records, waar ook Douglas Firth en Echo Beattie aan verbonden zijn. Hij bedacht voor ons een dagboek zonder woorden in suitevorm.

Op weg naar de zomer met Lucas Somers, het eerste van de drie deeltjes uit zijn mini-album Suite, waar hij een boel schoon volk voor wist te strikken van Seb François en Hendrik Lazure over Mario Goossens, Marjolein Vernimmen, Elisabeth Klink en John Birdsong, tot ook de Amerikaanse drummer, percussionist en producer Adam Bradley Schwiber. Lucas is ook de gitarist die met zijn band Honey recent nog het album Saus uitbracht. Honger is niet de beste saus in zijn geval, er is meer dan genoeg voor iedereen. Er is The Tale of Fossil uit het album Moon Garden Tsuki no Niwa in het Japans, dat begin vorig jaar verscheen bij P-Vine Records. Een grensverleggende samenwerking tussen de Duitse krautrock en ambient-legende Hans-Joachim Rudelius, 91 ondertussen, geluidstechnicus en muzikant Onnen Bok en de Japanse fluitiste en toetseniste Yuko Matsuzaki.

dwalen op hemelvaart met de Japanse fluitiste en toetseniste Yuko Matsuzaki in de slipstream van Hans-Joachim Rudelius en Onnen Bok in The Tale of Fossil. Matsuzaki verknipte en arrangeerde de originele opnames en weefde ambient drones van haar keyboards door de nagalm van de klankschalen heen. Je hoort daardoor nauwelijks waar de akoestische instrumenten stoppen en waar de elektronica begint. Ons orgelpunt komt vandaag heel duidelijk van cornetist, componist en improvisator en ook allround kunstenaar Rob Mazurek met een nieuw vervolg op zijn Alternate Moon Cycles uit 2014, toen een memorabele performance in Chicago en vorig jaar anders overgedaan, ouder en wijzer, maar opnieuw voor de catalogus van het International Anthem Label en weer samen met collega-muzikanten Michael Patrick Avery en Matthew Lux, muzikale manen in een baan om de aarde richting een utopische toekomst of misschien ook wel gewoon richting het nieuws van middernacht, zo meteen hier op Clara. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot morgen, ook dan weer een beetje later dan gewoonlijk, aansluitend op collega Nicole van Opstal live vanuit

0: Middernacht, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleid de Kortse. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder op donderdag in zijn woning in Tienen dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parket van Leuven al van een verdacht overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. Bij de meerdere ongevallen door de hagel op de E34 in Lille donderdagmiddag zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht in de regio, in Malle, Turnhout en Herentals. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurde dus ongevallen. Er lag een hageltapijt van zo'n 2 centimeter. In de richting van Antwerpen was de weg bijna 5 uur lang afgesloten. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten, onder meer de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Meer uitleg door Katrien van der Schot.
1: Er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
0: In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg onlangs omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. In China begint vrijdag de 2e dag van het staatsbezoek van Amerikaanse president Trump aan het land. Donderdag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Vrijdag worden vooral een aantal economische deals gesloten wellicht. Nu, de wereld kijkt met grote ogen naar de ontmoeting, maar dat is helemaal niet het geval bij de modale Amerikaan. Dat stelt Thomas de Graven vast in de VS.
2: Of ze per se wakker liggen van dit bezoek, dat denk ik nu niet per se. De gemiddelde Amerikaan die ligt vooral wakker van zijn eigen situatie. Wat tegenwoordig natuurlijk heel belangrijk is, is het feit dat die prijzen hier maar blijven stijgen, voornamelijk dan aan de benzinepomp. En ze zouden heel graag doen dat president Trump daar wat aan doet. Nu, natuurlijk, China kan daar wel een belangrijke rol in spelen. Dus als er de komende 2 dagen of de volgende dag nog, morgen nog, iets uit de bus komt wat te maken heeft met die tarieven, dat kan die hoge prijzen eventueel naar beneden halen.
0: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er vanavond nog de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich vanavond nog plaatsen voor de finale, de grote finale van zaterdag. Dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. België, dat weet u, kon zich dinsdag al plaatsen voor die finale. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik, rond 3 graden vannacht. Vrijdag opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Clara Life.